0: Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De gemeente Fryske Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balk volgens afspraak op 1 oktober te laten sluiten. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, hebben ze gisteren aan de gemeente laten weten. Het is niet gelukt een andere plek te vinden voor de 300 bewoners. De gemeente noemt dat teleurstellend en frustrerend en wil daarom sluiting afdwingen. Een AZC met 300 plaatsen is overigens precies de taakstelling die Fryske Marren heeft volgens de spreidingswet. Overhangende takken op de A50 bij Wolfheze zullen nog 2 weken tot files leiden. Voordat ze kunnen worden gesnoeid, moet er volgens de regels een ecoloog naar kijken. En daarna kost het nog tijd om voor het snoeiwerk wegafzettingen te regelen. Tot die tijd mag de spitsstrook op de A50 niet open, omdat de takken in het zicht hangen van de verkeerscamera's. Door de afsluiting staan er, ondanks de vakantieperiode, dagelijks files bij Wolfheze. Het Amerikaanse vliegtuigschip George Washington is vanuit Japan aangekomen in het Midden-Oosten om een ander vliegtuigschip af te lossen. Dat andere schip, de Abraham Lincoln, is bijna 9 maanden op zee geweest. De 5000 bemanningsleden zijn uitgeput. Sommigen zijn er mentaal slecht aan toe. Ze waren voor 4 à 5 maanden op missie gegaan, maar door de oorlog tegen Iran werd dat 2 keer zo lang. Toch moeten ze nog even volhouden. De terugreis naar de VS duurt nog ongeveer 1 maand. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, vannacht aan de kust nog wat buien, minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix,

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Zwitserse toerist is op Bali veroordeeld omdat hij heeft gespot met een religieuze feestdag. Het Indonesische eiland is overwegend hindoeïstisch en vierde in maart de jaarlijkse Dag van de Stilte. Iedereen wordt dan geacht binnen te blijven en stil te zijn, ook niet-hindoes en toeristen. De 26-jarige Zwitser wist dat, maar ging naar buiten, riep in grove bewoordingen dat hij het allemaal onzin vond en deelde een video daarvan op sociale media. Daarop werd hij gearresteerd. Hij is nu veroordeeld tot een jaar cel. De gemeente Frieske Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Zandvoort begint het laatste Grand Prix weekend. Vandaag zijn er de trainingen en de kwalificatie voor de sprintrace die zaterdag wordt verreden. En zondag is de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De Formule 1 keerde in 2021 terug in Zandvoort na een afwezigheid van 36 jaar. Maar de kosten zijn enorm, terwijl de kaartverkoop wat terugloopt. Daarom durft de organisatie er niet mee door te gaan. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer. Vannacht aan de kust nog wat buien. Minima tussen 11 en 15 graden. Overdag trekken opnieuw buien over het land. Tussendoor schijnt ook de zon bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten, vlak voor het politiebureau. Daar was volgens de politie vannacht een verdachte situatie ontstaan, wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. De speedboot die 2 weken geleden kapseisde bij het Vrijheidsbeeld in New York had te veel passagiers aan boord, 13 in plaats van 9. Ook overtrad de schipper allerlei veiligheidsregels, zeggen de aanklagers. Hij woonde bovendien illegaal in de VS. Na zijn straf zal hij worden uitgezet. Bij het ongeluk kwamen een vrouw en haar baby om het leven. Europese landen, waaronder Nederland, veroordelen het besluit van Israël om een illegaal bouwplan ten oosten van Jeruzalem door te zetten. De aanbesteding daarvan is begonnen. Door het bouwplan wordt het Palestijnse deel van de westelijke Jordaan-oever feitelijk in tweeën geknipt, waarmee de stichting van een Palestijnse staat verder wordt bemoeilijkt. In de zoektocht naar een vermiste man in Flevoland zijn de botten gevonden van iemand anders. Het is onduidelijk van wie, er is geen DNA-match gevonden. De politie zocht in een bos bij Dronten naar een man uit die plaats die al ruim 2 jaar wordt vermist. Vermoedelijk is hij door een misdrijf om het leven gekomen. In juni werd een verdachte aangehouden. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 6 uur.
3: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De gemeente Frieske-Marren blijft erbij dat het AZC in Balk op 1 oktober dicht moet, zoals is afgesproken. Het ministerie van Justitie en het COA willen het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat ze geen andere plek kunnen vinden voor de 300 bewoners. De gemeente bereidt nu juridische stappen voor om sluiting af te dwingen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. Een Zwitserse toerist is in Indonesië veroordeeld omdat hij heeft gespot met een hindoeïstische feestdag op Bali. Op de jaarlijkse dag van de stilte, wanneer iedereen binnenblijft, ging hij naar buiten om in grove bewoordingen te roepen dat hij het allemaal onzin vond. Een video daarvan deelde hij op sociale media. De Zwitser is veroordeeld tot 1 jaar cel. In Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. Er worden elke dag ruim 100.000 bezoekers verwacht. De organisatie vindt het financiële risico van de Grand Prix te groot worden en stopt er daarom mee. In plaats daarvan is er volgend jaar juni een Formule E met elektrische racewagens. In de play-offs voor een plaats in het hoofdtoernooi van de Conference League heeft Ajax in Zwitserland met 4-2 gewonnen van Sion. FC Twente verloor thuis met 1-0 van FC Karabach uit Azerbeidzjan. De returns zijn volgende week. Wie wordt uitgeschakeld speelt komend seizoen geen Europees voetbal. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arte Meijer. De beveiligers van Schiphol gaan staken. Het ultimatum van de vakbonden om toezeggingen over werkdrukverlaging af te dwingen is verlopen. Precieze tijden zijn nog niet bekend. FNV heeft afgesproken de acties 4 uur van tevoren aan te kondigen. Reizigers zullen het volgens hun gaan merken. Voorafgaand aan de laatste Formule 1 race aankomend weekend zal Defensie met militaire vliegtuigen overvliegen. Waar de raceorganisatie en Defensie het een mooi afsluitend gebaar vinden, is Stichting Vrienden van Middenduin minder enthousiast. Tot 2 keer toe hebben zij Defensie gevraagd het niet te doen, maar ze kregen geen reactie. De stichting is boos over de extra geluidsoverlast en dat is zo kort vooraf bekendgemaakt werd. Aan de Conradkade is in de nacht van woensdag op donderdag een elektrische sloep uitgebrand. Rond 5 uur werd de brandweer gewaarschuwd vanwege flinke rookontwikkeling. De sloep raakte zwaar beschadigd. De politie ziet geen aanwijzingen voor brandstichting. En je zou het bijna vergeten, maar er staan meer dingen op de agenda dan de Formule 1. Zo wordt de Vleeshal volgend weekend omgetoverd tot een evenementlocatie. Met testevenement Momentum wil de gemeente de invloed van nachtvertier op de omgeving peilen. Momenteel staat het pand leeg en in september krijgt het een tijdelijke invulling. Een maand later zal onder andere Museum De Geest er gaan exposeren. Maar volgend weekend biedt het een restaurant, technofeest, kindermysterie, theatervoorstelling en, ter afsluiting, een clubavond.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De gemeente Frieske-Marren bereidt juridische stappen voor om het AZC in Balken op 1 oktober te laten sluiten, zoals was afgesproken. Het COA wil het opvangcentrum 3 jaar langer openhouden, omdat de 300 bewoners nergens anders heen kunnen. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Over de oorzaak van de crash en het lot van de inzittenden is nog niets bekend. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten vanwege een verdachte situatie. Wat precies is onduidelijk. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt, is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. Het weer, opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 7 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Gemeenten roepen de hulp in van deze stichting, die probeert te voorkomen dat jongeren een strafblad krijgen.
4: De zorgen rondom alcoholgebruik bijvoorbeeld bij jongeren, wat best wel toeneemt. Daar zijn we voor om die zo snel mogelijk te kunnen spreken en een tweede kans te kunnen bieden, in plaats van dat ze met een boete bijvoorbeeld naar huis gaan.
3: Jongeren kiezen daar dan ook steeds vaker voor. Naast alcoholgebruik is Halt er ook voor hulp na bijvoorbeeld een vechtpartij. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Het was op weg van Anchorage, de grootste stad van Alaska, naar een militair vliegveld op een verlaten plek aan de westkust. Daar staat een radarstation van het Amerikaanse leger. Bij de aanloop naar de landing zou het toestel zijn neergestort, waardoor is onduidelijk. Aan boord waren 2 piloten en 6 passagiers. Het is niet bekend of er overlevenden zijn. En tijdens de verbouwing van het Mauritshuis in Den Haag gaat het schilderij Meisje met de Parel van Johannes Vermeer naar het buitenland. Bij hoge uitzondering gaat het naar een museum in Osaka in Japan. Het schilderij is erg populair daar in Japan, zegt correspondent Anoma van der Veren.
5: De komst van het schilderij werd hier maanden geleden al aangekondigd. Dat komt omdat de vorige keer dat het in Japan te zien was, in 2012, kwamen toen in Tokio en Kobe samen toch wel ruim 1,2 miljoen bezoekers.
3: Vanaf 5 oktober is het Meisje met de Parel weer terug in Den Haag. En het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Tot 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Rob Jonker.
6: Een hele goede morgen. Vrijdag 21 augustus. Vandaag de dag.
7: Goedemorgen.
0: Vroeg op. Met Rob Jonker.
6: Ja, dat dacht ik wel heel vroeg. 6 uur ging het wekkertje in Assen-Delft. En we zitten hier nu Haarlem in de zijweg, zeilweg nummer 10.

Voel je me al die brand new day? Of lig je nog een beetje lekker te slapen? En draai je nog even om. De Wekker Radio gaat af. En dat geldt ook voor Haarlem 105. Jouw lokale radio voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En alles wat daarbuiten valt. Want je kunt ons livestreamen. Waar je ook maar naartoe gaat vandaag. In Nederland of daarbuiten. Via haarlem105.nl. Onze website. Klik je op radio en dan doe je radio luisteren. En dan stream je. Als je maar 5G, 4G of wifi hebt. Goedemorgen. Wat gaan wij doen in het eerste uur van vandaag de dag? Jouw ochtendshow. Tot 10 uur zijn we bij je. Nou, straks om 19:30 natuurlijk de nieuwslezer van dienst. En dat is vandaag Arthur Meijer. En waar gaat Arthur het over hebben? Het zal je niet verbazen. We gaan het natuurlijk toch een beetje hebben over... Ja, natuurlijk. Ja, Zandvoort. De F1. Ja, zeker. Maar eerst, staking beveiliger Schiphol is een feit. Dus mocht jij de komende weken nog met het vliegtuig weg willen... dan loop je misschien tegen stakingen aan van de beveiligers. Brandsloep Konraadkade. Ja, dat is altijd lastig. Klein protest tegen de flypast, de F-35. En daar hebben we het even over. Ja, Zandvoort. Daar wil Defensie de F-35 over laten vliegen. En er zijn een aantal mensen het niet mee eens, want het geeft geluidsoverlast. Noodmaatregelen om krapte stroomnet. Is dat in Haarlem? Nee. Bloemendaal en de Haarlemmermeer. Die nemen maatregelen vanwege netcongestie. Arthur Meijer vertelt je erover. En als laatste heeft hij Momentum Vleeshal. Wat dat inhoudt, blijf luisteren. Om 19:30 is hij er, de nieuwslezer van dienst. Ja, ik heb het Haarlemsdagblad opengeslagen van vrijdag 21 augustus. Het Haarlemsdagblad heeft een eigen ombudsteam. En die gaat het even over de Nederlandse webwinkel hebben. Zo herken je dropshipping. Ik ga je uitleggen wat het is. Luister en huivert. En kijk uit dat je niet in de val wordt gelokt. Padelpioniers Bert-Jan en Marieke haalden padellen. Ja, 20 jaar geleden naar Nederland. Het succes bleef uit, maar nu verdienen de Haarlemmers alsnog hun geld met deze populaire sport. Een verhaal daarover. En ja, we moeten het ook over Zandvoort hebben. Maar daar schijnt een verziekte sfeer te zijn. Hè? Ja, een baanofficial in Zandvoort die weigerde te werken met een zedendelinquent. Die is weggestuurd kort voor de laatste Dutch Grand Prix. Eerlijkheid kost mijn hobby, is zijn opmerking. En we gaan daar iets dieper op in. We gaan het laten horen van je. De gemeente Velsen, we doen even buiten onze, eigen gemeentegrens in Haarlem. Geen vrouwen in het nieuw college van Velsen. En meerdere partijen gaan tegen de benoeming van de nieuwe wethouder stemmen. Dat wordt nog gezellig in de gemeente Velsen. En de Haarlemse Arjan Bos ontwerpt uit eigen woede eigen eurobiljetten en stuurt ze naar de Nederlandse bank. Het lijkt een grap, maar ik ben bloedserieus. Hey, waarom zou dat zo zijn? En de eerste editie van het Harbor Festival in Heemstede levert een fors bedrag op voor kinderen in armoede. Ik ga je erover vertellen. En er komt toch een groot buurthuis vlakbij winkelcentrum Marsmanplein. Dat zijn de onderwerpen van dienst waar ik op terugkom gedurende dit uur. We gaan even naar het landelijk nieuws. Ja, de actiegroep Dolomina, die kennen we nog uit de jaren 60 volgens mij, houdt in meerdere Nederlandse gemeenten fietstochten om aandacht te vragen over de veiligheid op straat. Onder meer in Amsterdam, Den Haag, Middelburg en Den Bosch zijn 's avonds acties gepland, waarvan een deel tegen middernacht begint. De nacht is van ons, hè? Ja. En in de rechtbank Amsterdam staat een 31-jarige vrouw terecht voor het doodsteken van een 77-jarige man in een woning aan de Lekstraat in Amsterdam-Zuid. Alicia C. is aangeklaagd voor moord. Volgens mij gebeurt dat niet zo heel erg veel. Een vrouw die aangeklaagd wordt voor het doodsteken van een man. Heel apart, denk ik. En Max Verstappen, ik zei het al, we hebben het natuurlijk over de Grand Prix, begint aan het laatste raceweekend in Zandvoort. Wij nemen afscheid van de Formule 1 in Zandvoort, de Dutch Grand Prix. Om 19:30 vanmiddag is de enige vrije training, waarna om 16:30 de kwalificatie voor de sprintrace van zaterdag volgt.
En op de wereldkampioenschappen hockey voor vrouwen en mannen die in Amstelveen en de Belgische Waven worden gespeeld, spelen de Nederlandse vrouwen in de tweede ronde tegen India. Altijd lastig. De wedstrijd begint om 17:50 en is live te zien op NPO 1. Dat wordt Bord op Schoot vanavond. NPO start en via de livestream van NOS.nl en de NOS-app. Wij wensen de dames hockeyers heel veel succes namens Haarlem 105. Dat alles. We komen zo terug bij je met het weerbericht in Haarlem. Wordt het een jasje aan of wordt het een jasje uit? Wie zal het zeggen? En we kijken naar de verkeersinformatie. Het is vrijdag op dit ogenblik heel erg rustig op de Noord-Hollandse wegen. En we draaien hele mooie, maar even rustige muziek. Opstaan, pakken worden. Ja, dat is een nummer om wakker te worden, toch? Die wekkerradio gaat net af. Oh, je kijkt 7:10. Tijd om er zo uit te stappen. Het werk roept. Of misschien kom je net van je werk terug. En je neemt nog even een kopje thee voordat je het bed induikt. Want er komt weer een nieuwe nachtdienst aan. En al met al zijn we eigenlijk allemaal kwetsbaar. Sting. Hij bezingt het in Fragile. 7:11. Je luistert naar de Vandaag de Dag bij Haarlem 105.

0: 13 over 7. Wat is dit toch een mooi nummer. Een lekker nummer om mee te beginnen. De 3 uur vandaag, de dag ochtendshow. We zijn er van maandag tot en met vrijdag. Tussen 7 en 10. Maar we zijn er ook weer in het weekend. Tussen 7 en 9. Je krijgt van mij het weerbericht. Ja, wat gaat het vandaag worden? Het is op dit ogenblik 15 graden. Dat voelt redelijk fris aan. En dat is het ook wel een beetje. Half bewolkt. En het wordt maximaal 20 graden. En zo rond, nou wat zal het zijn, 11 uur... is er een verwachting van een klein beetje regen. Maar voor de rest valt het eigenlijk wel mee. Ik had verwacht een hele regenachtige vrijdag in Haarlem. Volgens de weersvoorspellingen is dat het niet. Maximaal dus 20 graden.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Mark Ronson op je radio. Samen met Ray.

Mark Ronson en Ray. En Ray ken je nog van Where Is My Husband. En ze bezingen Suzanne. Fijn dat je luistert naar Haarlem 105 vandaag de dag. We gaan het weekend in. Vrijdag 21 augustus. Ik heb zo verkeersinformatie voor je. We dachten dat het rustig was, maar het is wel op een B-weg. Maar wel belangrijk. Blijf luisteren.

0: Ja, ik zei het al, eigenlijk geen problemen op de Noord-Hollandse wegen. En nadat ik dat gezegd had, ja, beginnen er toch wat dingen te gebeuren. De N9 Den Helder-Alkmaar bij Schorrel afrit Egmond, die is dicht vanwege een ongeluk daar. Dus hou daar rekening mee. Dat is de N9 de Schorrel afrit Egmond, dicht vanwege een ongeluk. Sterkte daar, ja, is heel vervelend.
1: Dit is Haarlem 105.
0: Ja, we blijven toch nog even rustig die vrijdag opstarten, hoor. En dit is echt een mooi nummer. Sam Smith.

0: My Guy. We gaan even naar Heemstede. De eerste editie van het Harbour Festival in Heemstede heeft ruim 36.800 euro opgeleverd voor de bestrijding van kinderarmoede. Nou, dat moet toch een succes zijn. Vooral bijdragen van bedrijven en stichtingen, een online veiling en een loterij stuurden de opbrengst flink op. Of het festival volgend jaar terugkeert, dat is nog niet zeker. Het eindbedrag werd gistermiddag in het gemeentehuis onthuld in de aanwezigheid van burgemeester Valgoen Binnendijk. Jawel, het geld gaat naar de Haarlemse Alliantie tegen Kinderarmoede, de zogenaamde HATCA. Een netwerk van maatschappelijke organisaties die kinderarmoede in Haarlem probeert terug te dringen en kinderen gelijke kansen wil bieden. Ja, op 24 juni kwam ongeveer 800 bezoekers naar de haven van Heemstede voor de eerste editie van het festival. Vanaf de kade en de bootjes op het water zagen de zij optredens van Yannick van Noorden. Damina Kluiters en afsluiter de Hermes Houseband. Ach, dat is leuk. Misschien draai ik daar zo nog wel wat van. Wie zal het zeggen? Ja, de organisatie was in handen van de Rotary Clubs Zandpoort Brederode en Heemstede Bennebroek. En volgens Caroline van Reenen van de Zandpoortse tak en een van de drijvende krachten achter het evenement valt de opbrengst hoger uit dan verwacht. Ja, en dan kom je toch tegen onverwachte omstandigheden, want het ontbreekt in de haven aan voorzieningen als toiletten. Vanwege de hitte moest onder meer drinkwater worden uitgedeeld. Op de dag van het festival waren namelijk 33 graden. Ja, het hoge eindbedrag is mede te danken aan de schenkingen van verschillende stichtingen. En dat is toch wel leuk. Is er levensvatbaarheid? Ondanks de geslaagde eerste editie is nog niet duidelijk of Heemstede er een jaarlijks evenement van gaat maken. De Rotary Clubs gaan het festival samen met de gemeente evalueren en bekijken wat nodig is om het evenement levensvatbaar te maken. Nou, dat zou toch helemaal mooi zijn. Ja, precies. Van Reenen ziet in ieder geval groeimogelijkheden. We zouden eigenlijk een grote Haarlemse band of Chef Special willen strikken om meer mensen te trekken. We gaan kijken of het Harbour Festival terugkomt volgend jaar.
1: Goedemorgen.
0: Even wat uptempo. En dan gaat het ook nog over Big Love. Mac Fleetwood. Hij zorgde dat er een aantal mensen bij elkaar komen. Het werd Fleetwood Mac.

Ja, als jij nou net wakker wordt, dan word je goed wakker. The Big Love. En dat kon wel eens het geluid van de liefde zijn. Fleetwood Mac op je radio. Bijna 8:02. Ja, dat betekent dat we nog maar 2 minuten hebben richting het Haarlem 105 nieuws. Elk uur rond de klok van 9:30. Vandaag Arthur Meijer, de nieuwslezer van dienst. Maar eerst ga je even een beetje Egyptian reggae doen.

0: En van de behoorlijke percussionist gaan we naar Arthur Meijer. Tijd voor het Haarlem 105 nieuws.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
0: Goedemorgen Arthur.
2: De beveiligers van Schiphol gaan staken. Het ultimatum van de vakbonden om toezeggingen over werkdrukverlaging af te dwingen is verlopen. Precieze tijden zijn nog niet bekend. FNV heeft afgesproken de acties 4 uur van tevoren aan te kondigen. Reizigers zullen het volgens hun gaan merken. Gemeente Haarlemmermeer en Bloemendaal nemen maatregelen vanwege netcongestie, zo meldt het HD. Om er zeker van te zijn dat bouwprojecten van de komende 10 jaar ook een stroomaansluiting kunnen krijgen, moeten ontwikkelaars uiterlijk eind volgende week projecten aanmelden. Tegelijkertijd werkt de gemeente aan uitbreiding van het stroomnet, wat dit soort maatregelen op termijn overbodig moet maken. Voorafgaand aan de laatste Formule 1 race aankomend weekend zal Defensie met militaire vliegtuigen overvliegen. Waar de raceorganisatie en Defensie het een mooi afsluitend gebaar vinden, is Stichting Vrienden van Middenduin minder enthousiast. Tot 2 keer toe hebben zij Defensie gevraagd het niet te doen, maar ze kregen geen reactie. De stichting is boos over de extra geluidsoverlast en dat het zo kort vooraf bekendgemaakt werd. En je zou het bijna vergeten, maar er staan meer dingen op de agenda dan de Formule 1. Zo wordt de Vleeshal volgend weekend omgetoverd tot een evenementlocatie. Met testevenement Momentum wil de gemeente de invloed van nachtvertier op de omgeving peilen. Momenteel staat het pand leeg en in september krijgt het een tijdelijke invulling. Een maand later zal onder andere Museum De Geest er gaan exposeren. Maar volgend weekend biedt het een restaurant, technofeest, kindermysterie, theatervoorstelling en, ter afsluiting, een clubavond.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij het dorp Zanderweer in Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Volgens het KNMI is de beving een gevolg van de gaswinning. 2 zwaar bewapende arrestatieteams zijn vannacht binnengevallen bij een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere woonwagens zijn doorzocht. Het is niet bekend of er iemand is aangehouden. En steeds meer gemeenten schakelen de hulp in van bureau HALT bij evenementen. Daarmee wordt voorkomen dat jongeren die een overtreding begaan een strafblad krijgen. Ze krijgen dan een boete of een gesprek met HALT. En het weer wisselvallig met soms felle buien tussendoor de zon. Het wordt 18 tot 21 graden.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
4: Vroeg op. Vroeg op. Met Rob Jonker.
0: Dankjewel Arthur Meijer. We komen je straks weer tegen om 8:30. Ed Sheeran.

Ken je die video nog? Moet je maar eens op YouTube kijken. Ed Sheeran als vampier. Bad habits. Heb jij nog slechte gewoontes? En wil je die delen met ons? Dat kan hoor. We zijn bereikbaar via WhatsApp. 0605-10538. Dan komt jouw berichtje rechtstreeks in de studio. Of heb je een verzoekje? Ga je gang. Ja, het Haarlemsdagblad heeft een eigen ombudsteam. En ja, die besteedt wel eens aandacht aan rare situaties of dingen waar je als consument op moet letten. Bestel jij echt bij een Nederlandse webwinkel, zo herken je dropshipping. Dropshipping is eigenlijk, waar gaat dat precies over? Ja, dropshipping is iets heel aparts. De dropshipping, daar heeft een webshop zelf geen voorraad. Zodra je iets bestelt, koopt de verkoper het product in bij een buitenlandse leverancier die het pakket vervolgens naar jou toestuurt. Meestal is het vanuit China. Ja, dat is niet verboden, maar er gaan in dit proces zoveel mis. Veel dropshippers houden zich bijvoorbeeld niet aan de regels van online verkoop. Hun webshop wekt de indruk een gewone Nederlandse winkel te zijn, terwijl belangrijke informatie bijvoorbeeld ontbreekt. En soms betaal je wel veel te veel voor een product dat voor minder in de echte winkel rechtstreeks te koop is. En wil je iets terugsturen? Ja, dan blijkt het pakket op eigen kosten naar een adres ver buiten Europa moet. Ja, dwing jezelf om kritisch te zijn, zegt het ombudsteam in Haarlemsdagblad. Scan de verkoopsite goed. Let op vage informatie over levering en retouren, het ontbreken van een telefoonnummer of een bezoekadres en opvallend lange levertijden. Controleer ook reviews buiten de eigen website. Kijk naar de plaatjes. Zie je diezelfde productfoto's terug op platforms als AliExpress of Temu? Ja, dan weet je dat je met dropshipping te maken hebt. En ben je er toch ingetrapt, dan blijft de webshop waarbij je hebt besteld verantwoordelijk. Jij hebt bij online aankopen in principe recht op 14 dagen bedenktijd en wettelijke garantie. De verkoper mag zich niet verschuilen achter een buitenlandse leverancier. Ja, nou, wil je meer weten? Kijk dan op de website consuwijzer.nl voor praktische tips. En wees vooral kritisch. De allernieuwste van Dick Hout. Te veel is niet genoeg. 8:30.

0: terug van weg geweest. Het is alweer 7 jaar geleden dat ze een album uitbrachten. Dus misschien is dit een voorbode. Te veel is niet genoeg.
1: Dan mijn verlangen aankomt. Te veel is niet genoeg. Is niet genoeg.
0: Ik krijg van mij het weerbericht. Ja, te veel is niet genoeg. Nou, dat kunnen we over het weer ook wel zeggen. 16 graden op dit ogenblik, half bewolkt. En zo rond 10 uur is er 25% kans op regen. Oh jee. Het wordt maximaal 20 graden. Dat is niet zo warm meer als we wisten.
2: Van stad tot strand.
3: 89.9. Haarlem 105.
0: Ja, zou de zomer over zijn? Ik hoop het nog niet, hoor. En Dusty Springfield bezingt het. Melancholisch, als ze kan zijn.

0: Ja, dat zou een mooie vraag zijn voor dat spel Hitster. Want dan moet je raaien uit welk jaar het komt. Of dat het voor of na een bepaalde datum is. Wat denk jij? Ja, misschien is het wel een hele makkelijke. Dat klinkt als de jaren 60, hè? 1964 bracht ze dit uit. Heel melancholisch. Maar is het waar? Dusty Springfield. Misschien krijgen we nog wel een mooie maand september. En is de zomer nog niet over. Ja, we kijken nog even naar de verkeersinformatie. Nog steeds problemen op de N9 Alkmaar-Den Helder en Den Helder-Alkmaar. Bij Bergen-Schorrel, daar is een ongeluk gebeurd. Er worden omleidingen ingesteld. En Bergen-Schorrel is gewoon dicht. En dat geldt ook voor de andere kant, Schorrel-Bergen. Langzaam rijdend verkeer door een ongeluk. Je mag wel daar rijden, maar er zijn dus problemen als je die kant op moet. Of je komt van het noorden deze kant op. Dan heb je dus ook een probleempje.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.
0: Wildnacks.

Muziek uit je buurt. Van Will Knox. En dat is wel een nummer om lekker op het eerste uur te draaien. Beetje slow. Trauma Queen heet het.

Ja, mooi verhaal voor het Marsmanplein. Er komt toch een groot buurthuis vlakbij het winkelcentrum Marsmanplein. Zoals bewoners van Delfwijk al een tijd bepleiten. Jazeker, de gemeente gaat hiervoor een voormalige pand van de Hartkampgroep aan de Rijksstraatweg kopen. Super, zegt Monique Knol, de secretaris van het wijkplatform Delfwijk, die samen met andere bewoners al lang hamert op de noodzaak van een gezellig buurthuis op een centrale plek in Haarlem-Noord. En dat gaat dan ook precies wat zij wilden. Straks kun je na boodschappen doen, meteen even een bakje doen in het buurthuis en horen wat er speelt. Hoe mooi is dat? Nou, dat is ook wel zo. Ook welzijnsorganisatie Buurts, die het huis van de wijk gaat gebruiken en exporteren, is tevreden. De organisatie opereerde De opereerde in Delfwijk vanuit een kleine ruimte aan de Generaal Spoorlaan en zag dat dit niet voldeed. Het nieuwe gebouw telt maar liefst, daar komt hij, 700 vierkante meter. Op de begane grond komt een laagdrempelige huiskamer van de wijk en op 2 verdiepingen boven ruimte voor spreekkamers en werk. Plekken. Het voormalige pand van de Hartkampgroep staat op de Rijksstraatweg, pal naast het winkelcentrum. Tot 2 jaar geleden woonden er mensen met een verstandelijke of meervoudige beperking. Nou, dat klinkt hartstikke mooi en dat is het ook. Het is nog even wachten voordat het helemaal verbouwd is, maar er komt een buurthuis. Lose My Life. It's Misha.

Misha Bartels heet hij. Hij komt uit Zwolle. En dit is zijn nummer, Lose My Life. Ja, het Haarlems Dagblad besteedt aandacht aan een kunstenaar, jazeker. De eurobankbiljetten krijgen een nieuw uiterlijk. De Europese Centrale Bank, de ECB, nodigt iedereen in het eurogebied uit om mee te doen aan een enquête om te stemmen op het favoriete ontwerp. Ja, er zijn 10 ontwerpen geselecteerd, misschien heb je ze wel gezien. De Haarlemse kunstenaar Arjan Bos, met SCH, vindt de keuzemogelijkheden echter zo teleurstellend, schrijnend zelfs, zegt hij in het Haarlems Dagblad, dat hij een brief heeft geschreven aan de president van de Nederlandse Bank met ingesloten een 11e ontwerp. Een biljet van onbepaalde waarde. Ja, het lijkt geen grap, zegt hij, maar ik ben bloedserieus, ik ben boos. Strijdbaar zit in de 69-jarige kunstenaar in de woonkamer van zijn Haarlemse huis. Ja, de kamer hangt vol schilderijen, vol karikaturale vogels, veel kleur ook. En binnenkort gaat hij weer meedoen aan de kunstlijn. Ja, de aanleiding van de brief is de presentatie van de 10 nieuwe eurobiljetten. Ik vind het chockerend. Ik ben in 2013 begonnen met mijn community art project van onbepaalde waarde. Ik wilde de samenleving, de wereld misschien wel, opnieuw kennis laten maken met het begrip waarde. Waarde is namelijk niet iets dat in een getal te vangen is. Ik zag het ontwerp van die biljetten en dacht, jongen, jongen, de natuur heeft ontzettend te lijden van onder onze activiteiten. Als je ziet hoe nu ook de wereld weer in brand staat. Een aantal nieuwe biljetten heeft aan de ene zijde natuur en aan de andere kant een gebouw, waarschijnlijk dat van de Europese Unie. Hoe schijnend is dat, de natuur en zo'n gebouw? Hij heeft zelfs een brief naar een president, de president van de Nederlandse Bank gestuurd. De heer Zijpen uiteraard. Nou, het Haarlems Dagblad print die hele brief even uit voor je, zodat je het kunt lezen. Nou, daar gaan we even niet op in. Maar hij is autodidact en gaandeweg is hij zich gaan verdiepen in wat waarde is. 5000 jaar voor Christus was er helemaal geen geld of zelfs handel. Menzel verhandelde nooit iets. Nou, ik ben erg benieuwd of de centrale bank daarop reageert. Een heel lang verhaal, je kunt het teruglezen. Maar het is wel interessant dat hij een prachtig mooi ontwerp heeft gemaakt. En er zijn ook foto's van.

De Daydream Eyes, heb jij die al? Of lig je nog een beetje te snoezen? Nona van der Wansem. Ze komt uit Odidia Peel. Het is gewoon een leuk nummer, toch? Kijkend op de klok gaan we zo even kort afscheid van je nemen. Maar we zijn er nog 2 uur lang, hoor. Jazeker, 2 uur lang. Tot 10 uur. En straks om 9 uur... is mijn conculega Witski Jans op bezoek. Alleen een reden om te lekker te blijven luisteren, toch? Dat is altijd apart, zo'n duo-presentatie. Als je hier altijd solo zit. Dat is was om 9 uur, hè. We gaan naar het nieuws van 8 uur. En hou hem lekker ingetuned op Haarlem 105. Jouw lokale zender van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Vandaag de dag, jouw ochtendshow. Tot zo, na 8 uur.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag. Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 8 uur.
3: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer, blijkt uit metingen van het KNMI. Deze man heeft hem gevoeld, vertelde hij bij RTV Noord.
4: Ik heb een vitrine met kristallen en die begonnen te tingelen. En toen had ik al zoiets van, nou, dat wordt een aardbeving. En het was een beetje alsof een vrachtwagen heel vlak, ja, langzaam dichterbij kwam. En daarna kan ik het heel erg vergelijken met onweer.
3: Het was de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de beving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst speciale interventies ook gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is niet bekend. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. Daar staat op een verlaten plek een radarstation van het Amerikaanse leger. En met een speciaal transport is vannacht het Dakota-vliegtuig uit de musical Soldaat van Oranje teruggebracht naar Aviodroom in Lelystad. Die hadden het historische vliegtuig uitgeleend. Al kwam het vliegtuig wel wat later terug dan vooraf bedacht.
5: Nee, want wij hebben nooit bedacht dat we 15 jaar zouden kunnen spelen. We hebben eigenlijk in eerste instantie gedacht, als dit 2 jaar goed gaat, als wij 2 jaar Soldaat van Oranje kunnen spelen, dan zijn we eigenlijk al heel gelukkig. Dus ja, dit vliegtuig heeft veel langer dienst gedaan dan we van tevoren hadden gedacht.
3: Het vliegtuig was bijna 16 jaar te zien in Soldaat van Oranje. De musical stopte, na talloze verlengingen, vorige maand definitief. Het weer opnieuw een wisselvallige dag met soms felle buien en tussendoor af en toe de zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Rob Jonker.
6: Goedemorgen Haarlem. We sluiten de werkweek af op 21 augustus.
7: 105. Goedemorgen.
6: Een hele goede morgen als je net wakker wordt. En Bruno Mars zingt je toe. Wat je ook doet voor de liefde, riskeer je alles. Risk it all, is Bruno Mars.

0: De opening van de tweede uur. Bruno Mars. I risk it all for you. Goedemorgen. 5 over 8, bijna 6 over 8 op jouw lokale radio. Fijn dat je inschakelt bij Haarlem 105. Dit is de ochtendshow. En we zijn er elke werkdag tussen 7 en 10. En vandaag is het de 21ste augustus, vandaag de dag. We sluiten de werkweek af. En we gaan richting het weekend. Morgen zit hier Pedro van Looy op de zaterdageditie tussen 7 en 9. En op zondag is dat natuurlijk Bob Evers. Ook tussen 7 en 9. En zo zijn we er 7 dagen in de week. Wat gaan we doen in het tweede uur van vandaag de dag op de vrijdag de 21ste augustus? We gaan natuurlijk om 8:30 richting onze nieuwslezer van de dag, Arthur Meijer. En hij gaat het hebben over de volgende zaken. Staking beveiligers Schiphol is een feit. Dus mocht jij de komende weken toch nog naar Schiphol moeten om lekker met de vliegtuig nog even naar de zon te gaan, dan zouden er wel eens stakingen kunnen zijn. Dus hou daar rekening mee. Brand in de sloep bij de Conradkade. He, dat is een vervelend bericht, maar we gaan dat wel melden. Klein protest tegen Flypast F-35. En dat heeft alles te maken met de Grand Prix in Zandvoort, waar een aantal F-35'ers zullen overvliegen van Defensie. En er zijn mensen die dat niet zo prettig vinden vanwege de geluidsoverlast. En noodmaatregelen omkrapte stroomnet. Zit dat in Haarlem? Nee, het zijn de gemeente Bloemendaal en de gemeente Haarlemmermeer die maatregelen nemen vanwege de netcongestie. Mooi woord trouwens. Arthur Meijer vertelt je erover. En Momentum Vleeshal. Er is niet alleen een prachtige Grand Prix, maar ook in Haarlem is er iets aan de hand. En ook daar vertelt Arthur Meijer over. Straks om 8:30 kom je hem tegen. Dus blijf vooral luisteren. Dan het Haarlem 105 nieuws. Elk uur rond de klok van 9:30. We gaan even naar het landelijke nieuws kijken. Ja, de actiegroep Dolomina houdt in meerdere Nederlandse gemeenten fietstochten om aandacht te vragen voor de veiligheid op straat. Onder meer in Amsterdam, Den Haag, Middelburg en Den Bosch zijn 's avonds acties gepland, waarvan een deel tegen middernacht begint. En dat heeft alles natuurlijk te maken met de slogan: de nacht is van ons. Ja, in de rechtbank in Amsterdam staat een 31-jarige vrouw terecht voor het doodsteken van een 77-jarige man in een woning aan de Lekstraat in Amsterdam-Zuid. En als je dat zo hoort, dan denk je, wat voor verhaal zit daar nou precies achter? Nou ja, daar gaan we ongetwijfeld iets over horen. Alicia C. heet ze. Zij is aangeklaagd voor moord. En Max Verstappen, die over zijn contract heeft verlengd, zoals je misschien wel weet, bij Red Bull, begint aan het laatste raceweekend in Zandvoort, in zijn eigen Nederlandse hometown. Bij de Dutch Grand Prix om 12:30 vanmiddag is de enige vrije training die je kunt bijwonen, waarna om 16:30 de kwalificatie voor de sprintrace van zaterdag volgt. Het wordt druk dit weekend op Zandvoort. Maar er is ook nog andere sporten. Wereldkampioenschappen hockey, zoals je weet, voor vrouwen en mannen, die in Amstelveen en het Belgische Waver worden gespeeld. Zo spelen de Nederlandse vrouwen in de tweede ronde vanavond tegen India. Altijd een lastige tegenstander volgens mij. De wedstrijd begint om 17:50 en is live te zien op de NPO 1, de NPO Start. En via de livestream op de NOS.nl en in de NOS-app. We gaan richting heerlijke muziek uiteraard. Straks krijg je van mij de verkeersinformatie en natuurlijk ook het weerbericht in Haarlem.
1: Vandaag de dag. Goedemorgen.
0: Mama's Gun. Joy. Plezier. 9:08.

hier word je toch al vrolijk van dit nummer. Mama's Gone. Enjoy. En waar beleef jij plezier aan? Ga je iets leuks doen van het weekend? En wil je dat met ons delen? Dat kan. Dat kan. We zijn bereikbaar via WhatsApp. 0605 105 38.

het weerbericht in Haarlem. Op dit ogenblik 16 graden en half bewolkt. Er lijkt regen te komen. Zo'n 25% kans op regen om 10 uur. Maar dan is het ook wel voorbij. Het blijft bewolkt en het wordt maximaal 20 graden. Taylor Swift.

Mijn Guilty Pleasures noem ik het eraan. De titelsong van Toy Story deel 5. En ik ben er geweest hoor. En aan het eind hoor je haar zingen. Taylor Swift. I knew it, I knew you.

Ja, en of je het weet, verkeersinformatie. Het is vrijdag, het is heel rustig op de Noord-Hollandse weg. Maar vanaf 7 uur is er een probleem op de N9. Alkmaar richting Den Helder en Den Helder richting Alkmaar. Dus dat betekent als je naar ons toe komt of van ons wegrijdt. Bij Bergen-Schorrel is de weg dicht en dat is vanwege bergingswerkzaamheden. Vanochtend is daar een ongeluk gebeurd, helaas. En dat geldt ook voor Schorrel-Bergen. Die is ook dicht vanwege die wegwerkzaamheden. Dat is dan lastig op de vroege ochtend. Hopelijk geen hele heftige ongelukken wat dat betreft. De N9 Alkmaar Den Helder en Den Helder Alkmaar.

Ja, de groep heette Gnaris Barkley. Met Brian Burton en Thomas Calloway. En dit was hun grootste 2006. Crazy.

0: Ja, nog ze crazy zijn in de gemeente Velzen, weet ik niet. Maar tussen de 5 voorgedragen wethouders voor het nieuwe college zit geen enkele vrouw. Tot grote teleurstelling van sommige partijen die vinden dat het weer tijd wordt voor een vrouwelijke wethouder. Woensdag werd bekend dat de externe formateur Cynthia Kreeveld, een vrouw, 5 kandidaten wethouders heeft aangedragen. Dat zijn de huidige wethouders Sander Smeets van de D66, Nathaniel Korf van Velzen Lokaal en Gideon Nijen-Nanting van de CDA. De 2 nieuwkomers zijn Bas Koppers van de VVD en Maarten-Jan Hoekstra van GroenLinks. Beide zijn op het moment fractievoorzitter van de partij in de gemeenteraad. Misschien weet je dat wel. Dat betekent dat er ondanks de wens van meerdere partijen geen vrouw in het college komt. Aan een gebrek aan kandidaten kan het niet liggen. 2 van de 8 wethouderskandidaten waren vrouw. Fractievoorzitter Onika Pinkus van PvdA en steunfractielid Rosa Bart van de ChristenUnie. Pinkus zegt boos en verdrietig te zijn. Het gaat er niet om dat we een vrouwelijke kandidaat hadden die het niet is geworden, maar dat er geen enkele vrouw in het college komt. Pinker is echter niet verbaasd over de uitkomst. Alleen de kleinere partijen hadden een vrouwelijke kandidaat. Ik ben vooral boos dat de grote partijen niet beter hun best hebben gedaan om een vrouwelijke kandidaat te vinden. We hebben nu 5 mannen en over 4 jaar willen ze weer doorgaan. Om ruimte te maken voor vrouwen moeten namen mannen eigenlijk een stap opzij doen. Zo meent het raadslid. Ja, ik weet niet wat jij ervan vindt eigenlijk als luisteraar. Kreeveld is niet beschikbaar voor commentaar in de media, want ze wil alleen verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. In de aanstaande raadsvergadering op donderdag 3 september moet duidelijk worden waarom voor deze samenstelling is gekozen. Overigens, een recente analyse van Stichting Stem op een Vrouw laat zien dat maar liefst 87 gemeenten een volledig mannencollege van wethouders hebben. De cijfers zijn gebaseerd op de 326 gemeenten waar op 23 juli een nieuw college is gestart. Nou ja, dan het totaal aantal vrouwelijke wethouders in Nederland is 29%. Nou, we gaan kijken wat dat voor uitleg gaat geven straks op 3 september.
1: Dit is Haarlem 105. Healing House. Het is Lincoln Yasser.
0: Mocht je net wakker worden, is dit een prettig plaatje om je nog een beetje om te draaien en er dan uit te gaan.

0: was in us.
1: Hij maakt Healing House. Everything is only. Dat is heel chill hoor. Lekkere muziek. Mocht je hem willen bekijken en beluisteren. Vanavond treedt hij op in Chicago. Om 10 uur. Dat is een eentje weg. Op 5 september zit hij in Atlanta. Lincoln, yes sir, onthoud die naam. Back to Love.

kijken op de klok. Het is 8:45. Ik heb nog één nummertje voor je. Leon Bridges met Light Away. En dan gaan we naar het Haarlem 105 nieuws met Arthur Meijer.

0: come on.
1: Leon Bridges met Light the Way. Hij zit klaar. Arthur Meijer. Met het Haarlem 105 nieuws elk uur. Rond de klok van 12:30. Jouw eigen lokale nieuws. Op jouw lokale zender. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Haarlem 105. Je luistert naar vandaag de dag, de ochtendshow.
2: Haarlem 105. Nieuws.
3: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
1: Goedemorgen, Arthur.
3: De beveiligers van Schiphol gaan staken. Het ultimatum van de vakbonden om toezeggingen over werkdrukverlaging af te dwingen is verlopen. Precieze tijden zijn nog niet bekend. FNV heeft afgesproken de acties 4 uur van tevoren aan te kondigen. Reizigers zullen het volgens hun gaan merken. Aan de Conradkade is in de nacht van woensdag op donderdag een elektrische sloep uitgebrand. Rond 5 uur werd de brandweer gewaarschuwd vanwege flinke rookontwikkeling. De sloep raakte zwaar beschadigd. De politie ziet geen aanwijzingen voor brandstichting. Gemeente Haarlemmermeer en Bloemendaal nemen maatregelen vanwege netcongestie, zo meldt het HD. Om er zeker van te zijn dat bouwprojecten van de komende 10 jaar ook een stroomaansluiting kunnen krijgen, moeten ontwikkelaars uiterlijk eind volgende week projecten aanmelden. Tegelijkertijd werkt de gemeente aan uitbreiding van het stroomnet, wat dit soort maatregelen op termijn overbodig moet maken. En je zou het bijna vergeten, maar er staan meer dingen op de agenda dan de Formule 1. Zo wordt de Vleeshal volgend weekend omgetoverd tot een evenementlocatie. Met testevenement Momentum wil de gemeente de invloed van nachtvertier op de omgeving peilen. Momenteel staat het pand leeg en in september krijgt het een tijdelijke invulling. Een maand later zal onder andere Museum De Geest er gaan exposeren. Maar volgend weekend biedt het een restaurant, technofeest, kindermysterie, theatervoorstelling en, ter afsluiting, een clubavond.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Mensen in de omgeving van Zandeweer in Groningen zijn vanochtend vroeg opgeschrikt door een aardbeving. Die had een kracht van 2,8. Het is de zwaarste aardbeving sinds maart dit jaar. Alle 8 inzittenden van een vliegtuigongeluk in Alaska zijn omgekomen. Het vliegtuigje was onderweg naar een afgelegen radarstation van het Amerikaanse leger. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. In Sittard heeft een politieagent een man neergeschoten vanwege een verdachte situatie. Wat precies is onduidelijk. Het gebeurde vlak voor het politiebureau. De man van 34 uit Nijmegen werd in zijn been geraakt. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. En het weer wisselvallig met afwisselend zon en felle regenbuien. Het wordt 18 tot 21 graden.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
5: Dit is Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
5: Met Rob Jonker.
1: Jazeker. John Maal.

Soudanen muziek. Niemand minder dan John Miles bezingt het. 5:51 ode. Hier op Haarlem 105 vandaag de dag.

0: wat is dat toch een mooi nummer.
1: Ja, dropshipping. Heb je er ooit wel eens over gehoord? Het Haemstad beschrijft dat. Ze hebben een eigen ombudsteam. En de krant krijgt meerdere hulpverzoeken van mensen die zich laten verleiden door loze aanbiedingen. Jazeker, bij dropshipping heeft een webshop namelijk geen voorraad. Zodra jij iets bestelt, dan koopt de verkoper het product in bij een buitenlandse leverancier die je pakket vervolgens naar jou stuurt. Meestal komt dat vanuit China. Herken je dat een beetje? Ja, dat is niet verboden overigens, maar er gaat in dit proces natuurlijk zoveel mis. Veel dropshippers houden zich bijvoorbeeld niet aan de regels voor online verkoop. Hun webshop wekt de indruk een gewone Nederlandse winkel te zijn, terwijl belangrijke informatie ontbreekt. En soms betaal je te veel voor een product dat voor minder in een echte winkel rechtstreeks te koop is. Nou ja, dwing jezelf kritisch te bestellen. Scan de verkoopsite goed. Let op vage informatie over levering en retouren, het ontbreken van een telefoonnummer of een bezoekadres of opvallend lange levertijden. Controleer ook reviews buiten de eigen website. Kijk naar de plaatjes. Zie je dezelfde productfoto terug op platforms als AliExpress of Temu? Nou, dan weet je hoe laat het is. Dat is een waarschuwingssignaal. Ja, en ben je er toch ingekrapt, dan blijft die webshop waarbij je bestelt verantwoordelijk. Je hebt bij online aankopen in principe recht op 14 dagen bedenktijd en wettelijke garantie. De verkoper mag zich niet verschuilen achter een buitenlandse leverancier. Ja, onze boodschap vanuit het Haemstad is: laat je niet verleiden door die mooie foto's en hoge kortingen. En wil je meer weten? Kijk op de website consuwijzer.nl voor praktische tips. Olivia Dean. Kun je je tenen aanraken? Zij wel. Touching toes.

Olivia Dean and Touching Toes. Ja, een leuk verhaal over padellen. Padellen, je weet wel, die een soort tennissport, maar dan met een ander tennis. Het is niet met een tennisracket, maar een ander racket. Padellen is niet meer weg te denken uit de Nederlandse samenleving. De binnen- en buitenbanen schieten nog steeds als paddenstoelen uit de grond, kan ik je vertellen. In 2025 had de sport volgens een onderzoek van de KNLBT 876.000 beoefenaars. Wauw. 20 jaar geleden begon dat bij de Nieuwe Brug met 4 beoefenaars. We hebben het over Bert-Jan Hendriksen en Marieke Visser. Zij zijn de echte padelpioniers. Het Haarlemse stel werd in 2005 door een bevriende Spanjaard gewezen op het spel. Want het komt uit Spanje, zoals je misschien weet. En of dat ook niet wat voor hen was. In Spanje was de sport met 2 miljoen spelers al heel populair. We zijn naar Spanje gegaan om het een keer te spelen en waren direct verliefd op het spelletje, zo vertelt Hendriksen. In februari 2006 zijn we begonnen met de aanleg van de baan. En op 11 mei van dat jaar, we hebben het over 2006 dus. Ja, dat is 20 jaar geleden, was de opening daar. Ja, de sport werd 20 jaar geleden overigens nog paddle genoemd, met dubbel D. Hendriksen, we dachten dat de naam padel te moeilijk was voor de Nederlanders. Ondertussen was er door de Argentijn Norberto Nessi ook een bond opgericht, de Nederlandse Paddlebond, met dubbel D dus. Maar het was dus padel. Ja, de baan in Vijfhuizen was overigens niet de eerste baan in Nederland. Oh nee, die was bij PSV. Guus Hiddink, de trainer Guus Hiddink, wie kent hem niet, had het spel namelijk meegenomen uit Spanje, waar hij werkte als coach voor Real Madrid, Valencia en Betis. In Vijfhuizen kwamen liefhebbers uit het hele land om padel, dat is nu padel, te spelen. Ja, en in eerste instantie leek het wat te worden, maar ja, er waren toch mensen die zeiden van, ja, het is een aardig spelletje, maar ik hou toch liever van tennis. Het werd heel populair tijdens de hele corona-periode. Nou, de hele boom maakte het koppel niet mee, want na 22 jaar deden ze het tenniscentrum in 2022 over aan nieuwe eigenaren. Na jarenlang altijd aan te hebben gestaan, deden Hendriksen en Visser even niks. Totdat Bert-Jan een paar maanden na het volgende avontuur aanging. Ik kan moeilijk stilzitten, dus wat heeft hij gedaan? De Padel Academy opgericht. Daarin worden trainingen verzorgd op de banen van Groeneveen Tennis en Padel in Zandpoort Noord. Ik doe op de achtergrond de planning. Daarnaast werk ik nog als parttime bij de hockeyclub Allianz. Nou, zo werken ze dus nog wel steeds in de sport. Een leuk verhaal over de geschiedenis eigenlijk van het padellen in Nederland.

Ja, hoe proeft de zomer? De zomer dus, James Blunt. Taste it like summer. En als ik naar buiten kijk hier op de eerste etage van Studio 1... dan regent het stevig in Haarlem. Je krijgt van mij zo het weerbericht. Wat is er te verwachten? James Blunt. Ja, het is zwaar. Het is half bewolkt op mijn overzicht. Maar nogmaals, ik ben even naar het raam toegelopen. En ik zie gewoon keurige regen in Haarlem vallen. Er werd gezegd dat vanaf 10 uur er regen zou zijn. Maar dat is dus al een beetje eerder, om het zo maar te zeggen. Windvlagen tot 21 km per uur. 16 graden op dit ogenblik. Het gaat naar 20. Maar om nou te zeggen, ik heb nog een zomers gevoel. Dat kan niet. Nee.

dit pareltje van Montel Jordan. Komt uit 1995. This is how we do it. Geboren in Los Angeles, Californië. En dat is een lange man. 2 meter 3. Ik weet niet of je dat interessant vindt, maar ik zie het hier staan. 9 voor 9 op jouw lokale radio. Haarlem 105. Dit is vandaag de dag, de ochtendshow. We gaan door tot 10 uur. En we gaan richting het nieuws van 9 uur, maar nog 8 minuten te gaan. Ik heb de allernieuwste van de Rolling Stones voor je, jazeker. Een ode aan Amy Winehouse. De vertaling van de Rolling Stones, You Know I'm No Good, van het album Foreign Tongues.

0: Zoals ik al zei, een ode aan Amy Winehouse. Want daar ken je het nummer natuurlijk van. De Rolling Stones met hun nieuwe album. Foreign Tongues. En nu is de grote vraag, gaan ze nog echt toeren? Die heren van 80 jaar. Ja, dat weet je natuurlijk nooit, hè? We gaan richting het laatste nummer van de tweede uur van vandaag de dag.
1: Dit is Haarlem.

0: Megan Trainor sluit de tweede uur af met Made You Look. Maar niet getreurd, we gaan nog een uurtje door. We zijn er tot 10 uur en daarna is het Jan Gauws met Haarlem Werk natuurlijk. Ook elke dag tussen 10 en 12. Hou hem lekker ingetuned op Haarlem 105. En we zijn zo bij je terug na het nieuws van 9 uur. Tot zo!
1: Bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
1: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
2: Vandaag de Dag.
3: Dit is 105. Het is 9 uur.
4: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zandeweer. Het KNMI spreekt van een stevige beving.
5: Goed gevoeld in een groot gebied zal ook tot schade geleid hebben. Dit zijn relatief ondiepe bevingen op 3 kilometer diepte. De diepte van het gasreservoir. Dat maakt dat het effect aan het aardoppervlak groot is.
4: Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse grasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend ook een gevolg van de gaswinning. Bureau Halt is steeds vaker te vinden bij evenementen. Daarmee probeert de stichting te voorkomen dat jongeren onder de 18 een strafblad krijgen na een vechtpartij of een mishandeling. Ze krijgen de keuze mee naar een pop-up loket van Bureau Halt of een boete. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester werd aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke historische toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt wel veel kritiek van tegenstanders. Het bestuur maakt van individuele problemen collectieve problemen, zeggen ze. En in Zandvoort begint het laatste Formule 1 weekend. Vandaag is de training, morgen de sprintrace en zondag de Grand Prix. De eerste bezoekers zijn er al, zegt de burgemeester.
6: As we speak kijk ik nu naar de mensen die richting het circuit lopen, al in alle vroegte mooi uitgedost. Dat ziet er fantastisch uit. En wat ik zelf heel erg mooi vind, is ook om te zien hoe het ongelooflijk veel trots en verbinding in onze gemeenschap brengt.
4: Het is de laatste Grand Prix in Zandvoort, omdat de organisatie het financiële risico te groot vindt. Het weer, vandaag trekken enkele buien over het land, sommige met onweer. Maar tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door werkzaamheden op de N201 staat op de N231 Alphen aan de Rijn Amstelveen een file bij Schiphol van 2 kilometer. De vertraging is ongeveer 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
0: Een hele goede morgen. Derde uur vandaag de dag op vrijdag 21 augustus.
8: Goedemorgen.
0: We laten je niet gaan. Nog een uurtje. Lokaal nieuws, weer verkeer en nog veel meer.

0: Earth, Wind & Fire. En als je naar radio kijkt, dat kan bij ons, Visual Radio. Dan zag je er net binnenkomen hollen. Wietske Jansen is op bezoek. En ze pakt nu net even een bakje koffie om een beetje bij te komen. Dat kan ik me voorstellen. Het is allemaal zo vroeg. Ik ben al een paar uur op. Fijn dat je luistert naar Vandaag de Dag bij Haarlem 105, jouw lokale zender voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. En de opening van het derde uur, Earth, Wind & Fire, Can't Let Go. En dat doen we zeker niet, we laten je niet gaan. Want er is genoeg te doen in het derde uur van Vandaag de Dag. We zijn er elke werkdag tussen 7 en 10 uur. Jazeker, jouw ochtendshow. Maar ook op zaterdag en zondag. Morgen is dat Pedro van Looy tussen 7 en 9 uur. En zondag is dat Bob Evers. En zo pakken we 7 dagen in de week voor je. Wat gaan we doen in het derde uur? Ja, sowieso natuurlijk straks om 9:30. Dat ben je van ons gewend. Het Haarlem 105 nieuws. En het Haarlem 105 nieuws, de nieuwslezer van de dag, is vandaag Arthur Meijer. En waar gaat Arthur het over hebben? Ik ga het je vertellen. Alleen al een reden om lekker te blijven luisteren naar Haarlem 105. Om 9:30 is hij er. Schiphol, de staking beveiligers van Schiphol is een feit. Dus mocht je de komende weken met het vliegtuig vertrekken vanaf Schiphol, hou er rekening mee dat er misschien wat stakingen zijn. En een brand bij een sloep op de Conradkade. Altijd heel erg vervelend. En er is ook een klein protest tegen de Flypass, de F-35'ers. Daar hebben we het natuurlijk over Zandvoort, want Defensie wil daar prachtige vliegtuigen over laten vliegen. Maar blijkbaar zijn er een aantal mensen die daar behoorlijk wat problemen mee hebben vanwege geluidsoverlast. Ja. Noodmaatregelen om krapte stroomnet. Hebben we het dan over Haarlem? Nee, we hebben het over de gemeente Bloemendaal en de gemeente Haarlemmermeer. En Arthur Meijer gaat je erover vertellen. Blijf luisteren. En de Momentum Vleeshal. Er is niet alleen een prachtige Grand Prix dit weekend, maar er is ook iets in de vleeshal te doen. En wat dat precies is, ook dat vertelt Arthur Meijer aan je. Ja, zo kan dat maar zijn, hè? En daar komt ze weer aangehold. Het is prachtig. En ik ga erbij betrekken, want dan mag ze mee. Oh god, ze moet ook nog wat. Dat is leuk van een live radio, mensen. Dan komt er iemand binnen en die denkt, ja, ik heb het een heel klein beetje verkeerd gepland, want dat mag allemaal. En dat kan ook allemaal, dat is geen enkel probleem. Wietske Jansen, misschien moet je haar kunnen kennen, ja, dat zeker, van Wietske op zondag. Ja, want dan ben je natuurlijk gewoon wel een hele grote al, als je je eigen radioprogramma met je eigen naam hebt. Ja, en dan ze is aan het zoeken naar een aansluiting. Oh, wacht even, dan gaan we even kijken welke. Is dat, heb ik niet goed? Nee, dan pakken we die even hier.
1: Rob, normaal sta ik natuurlijk daar en anders sta ik hier. En daar zit ik dus eigenlijk nooit. Mensen, sorry. Ik zei net al op de redactie, ik ben eigenlijk helemaal geen ochtendmens. Maar ik had een beetje pech. Dus dat,
0: had je een beetje pech?
1: Ik had
0: wat
1: een beetje pech. Nee, de hele ochtend liep een beetje anders dan gepland.
0: Dat gebeurt wel eens zo, hoor.
1: En ik denk, haal koffie. Nou, dus zat ik ook aan het stoompijpje. Nou, het is allemaal niet mooi. Maar ik ben heel blij dat ik er ben.
0: Ja, ik ben hartstikke blij. Dit wordt jouw tweede keer, voor degene die dat niet weten. Ja. Je was hier al eens een keertje, dat is denk ik een paar maanden geleden.
1: Ja, precies. En toen raakten we ook maar niet uitgepraat. Hè? Toen was het uur echt zo voorbij.
0: Dat ging lekker.
1: Dan verwacht ik
0: ook dit uur wel weer een heel apart uur. Nou, ben je natuurlijk gewend om op de zondagavond,
1: klopt,
0: tussen 8 en 10 je radioprogramma te doen.
1: Ja.
0: Dat is toch wel apart, lijkt mij, op de zondag, of niet?
1: Ja, zeker, zeker. Ik vind het wel heel gezellig. Natuurlijk een hele gezellige sfeer. Iedereen zakt een beetje uit dat weekend.
0: Ja,
1: en
0: precies.
1: We gaan even lekker met elkaar kijken van wat is er geweest,
0: ja,
1: wat komt er aan. Dus dat vind ik wel, het is wel een lekker moment.
0: Voor degene die jouw radioprogramma niet kennen, ja, je hebt natuurlijk de mogelijkheid om nu naar al die luisteraars die in de ochtend wel luisteren naar
1: zijn er veel, denk ik, Rob.
0: Dat hoop ik. Ik hoop dat ik het niet hoor.
1: Laat je horen, mensen, laat je horen.
0: Oké, dat is heel goed om te weten. Waar bestaat het programma uit? Wat doe je zoal in het programma?
1: Nou, het eerste uur is echt een beetje terugkijken. Dus echt een beetje wat zagen we voorbij komen. Ook een beetje dingen die zijn blijven hangen bij mij, weet je, dat soort dingen. Dus een beetje greep uit het nieuws. Ook altijd wel een leuk weetje of een muziek iets.
0: Okay.
1: Dan ga ik rond de klok van 8:30 ga ik altijd het digitale nieuws even bespreken. Want ik heb iemand die is een ICT-deskundige en AI-deskundige.
0: Oh,
1: en die kijkt altijd even van wat zagen we daar langskomen. Dus altijd heel interessant. En het tweede uur tot zo kort had ik een soort van straatvraag. Vond ik leuk, ging de straat op en ging mensen ook vragen naar een bepaald iets. Maar nu heb ik de laatste paar keer een gast. En aankomende keer heb ik ook een leuke gast. En dat is een KNVB-scheidsrechter die ons gaat vertellen over die pilot die de KNVB nu gaat houden met die gele kaart en die 10 minuten straf.
0: Och.
1: Die erbij komt. Dus die komt bij mij. Hij is ook politiechef, begreep ik, recherche. Maar hij is vooral KNVB en voetbalidioot. Dus, nou ja, dus heb ik elke keer een leuke gast. En de agenda voor de komende week.
0: Oké. Okay. Ja. Nou, dat klinkt eigenlijk alsof je de zondagavond gewoon lekker op Haarlem 105 moet luisteren.
1: Ik denk het wel.
0: Er zijn we na Studio Sport, dus op zich komt het wel goed uit.
1: Ja, dat is
0: Bord
1: wel.
0: Op schoot.
1: Ja, en het is een beetje concurrentie natuurlijk. Want het begint om 8:00. Dus ik kan me ook voorstellen dat je voor het 8:00-journaal en met die mooie zomer natuurlijk, dat je gewoon lekker nog op Haarlem live staat.
0: Ja, dat is wel zo.
1: Maar ja, voor degene die lekker thuis zit, is het gewoon een heel fijn moment.
0: Ja. Wietke op zondag. Hou dat in de gaten, mensen. Dat is best een heel leuk programma met een aantal vaste items, zoals je net vertelt. Als je het goed vindt, gaan we nog even naar het landelijke nieuws. Ja. Want dat geef ik ook altijd een beetje mee aan mijn luisteraars. Het landelijke nieuws voor vandaag. Waar gaan we het over hebben? De actiegroep Dolomina.
1: Ja, wie kent ze niet?
0: Kom jij uit? Jij komt wel of
1: nee,
0: niet?
1: Nee, ik ken niet, maar ik vind wel...
0: Ik ben er heel voorzichtig mee, luisteraars.
1: Ja, we zien dat is echt wel voor mijn tijd. Maar ja, die hele nieuwe generatie, die staat natuurlijk ook weer...
0: Nou ja, je weet waar het over gaat, Wietke. Meerdere Nederlandse gemeenten fietstochten om aandacht te vragen voor de veiligheid op straat. De nacht is van ons, de dames in dit geval. Onder meer Amsterdam, Den Haag, Middelburg en Den Bosch zijn 's avonds acties gepland, waarvan een deel tegen middernacht, dat begrijp ik ook wel. Hoe kijk jij daar tegenaan? Want een jaar geleden is dat meisje 17 jaar vermoord.
1: Ja.
0: Toen is die hele campagne gestart. Ja, er zijn verschillende meningen over. Is dat nou echt gestart? Wat merken we ervan met elkaar, om het zo maar te zeggen?
1: Ja, dat vind ik wel een goeie. Ja. Ja.
0: Ja, we doen nog even het achtergrondje. 6 minuten is alweer over, zo werkt dat.
1: Ik merk het niet echt actief, moet ik je eerlijk zeggen. Zeg maar wat ik wel vind is natuurlijk dat het natuurlijk wel heel triest is dat die Dolomina's... Het is heel mooi dat ze weer opkomen, maar het is natuurlijk ook verschrikkelijk dat eigenlijk weer moet.
0: Ja.
1: Ik moet je wel eerlijk zeggen dat ik niet heel erg in het... vanaf dat moment heel erg veel... dat ik het heel erg heb meegekregen.
0: Toen
1: was het natuurlijk een heel erg ophef, maar...
0: Ja, weet je, het is een beetje altijd ophef en dan zakt het een beetje in. En wat merk je er nou zelf van? Nou goed, om even het voorbeeld te nemen. Jij presenteert hier op zondag van 8:00 tot 10:00. Nou is dat op dit ogenblik nog redelijk licht als je klaar bent.
1: Ja.
0: Maar er komen momenten dat je hier s'avonds, met alle respect hier, je zit hier toch een beetje afgelegen.
1: Ja.
0: Een beetje afgelegen.
1: Ja, zeker.
0: Hoe kijk je daar zelf tegenaan?
1: Nou, het is grappig dat je dat zegt. Want

0: dat is gek, maar ja. dat werkt toch wel zo. Dat heb ik nooit gehad eigenlijk.
1: Werkt mee.
0: Ja, maar, dat werkt. Ja.
1: Gewaarschuwd mens stelt voor twee.
0: Zeker. Wat trouwens wel, Rob, wat ik wel toen een mooie actie van hun vond, was in die tunnel, weet je, dat ze daar die huiskamers maakten.
1: Ja.
0: Dat vond ik iets wat heel erg omhoog kwam. Maar daarna eigenlijk, ja.
1: Nee, hè? Nou, we gaan het zien. Ja. Ik heb nog wat andere mededelingen. Ja, het is een beetje gelinkt dan. Ik vind het een aparte mededeling, maar ik ben ook heel benieuwd wat er precies is afgespeeld. In de rechtbank in Amsterdam staat vandaag een 31-jarige vrouw terecht voor het doodsteken van een 77-jarige man. Mm. In een woning aan de Lekstraat in Amsterdam-Zuid. Alicia C. is dus aangeklaagd voor moord. Ik las dat vanochtend voor, toen dacht ik, 31-jarige vrouw, 77-jarige man. Wat voor een verhaal zit daar achter?
0: Ja, vader, zoiets?
1: Ja, nou, dat kan ik hier niet uit opmaken. Nee. En je zou al snel denken, ja, hoe vaak komt het voor dat een jonge vrouw een oudere man doodsteekt? Dan moet daar toch iets gebeurd zijn.
0: Ja, waardoor zeker.
1: We hebben het net even over de intimidatie van vrouwen en de veiligheid van vrouwen. En dan denk ik, ja, dit gebeurt natuurlijk niet zomaar. Dus ik ben eigenlijk wel heel benieuwd wat hierachter zit.
0: Ja. Maar weet je wat ook, want het was een tijd geleden, was er een campagne en dan zag je dus dat die oudere mishandeling, dat vind ik best wel iets heel triest. En daar sta je helemaal niet zo bij stil. Ja. Er was ook zo'n sieren iets, dat je dan zo'n vrouw zag die dan boos de deur dichtte en zo'n heel zielig. Toen dacht ik, ja, daar staan we dus ook helemaal niet bij stil. Nee. Zoiets kan natuurlijk ook wel zijn, hè?
1: Heel apart. Nou, goed, misschien horen we daar nog wel iets meer over. We gaan natuurlijk even kijken naar Zandvoort. Max Verstappen begint aan de laatste raceweekend in Zandvoort. Heb je er iets mee met dat Formule 1?
0: Nou, ik vind dit wel heel mooi. Ik heb wel iets van... mijn broer is helemaal gek ervan. En het is natuurlijk wel te gek dat we al zo lang zo'n vlaggenschip hebben natuurlijk. Het is zo gaan leven sinds hij natuurlijk
1: helemaal
0: zo...
1: mee eens. Ja. Helemaal eens. Ja. Half 1 is de enige vrije training. En om 16:30 de kwalificatie van de sprintrace van zaterdag die dan volgt. Ja, ik ben heel eerlijk, luisteraars, sorry daar. Ik ben heel eerlijk. Ik heb er helemaal niks mee. Nee. En dat heeft gewoon te maken met het feit, als ik naar sport kijk, dan kijk ik naar sport wat er gebeurt. Ja. En dan zie ik al die mensen die zitten met hun rug naar de racerij. Ik kijk er natuurlijk op allerlei schermen alles bij te houden.
0: Eén bochtje neemt ze mee.
1: Maar de eerste keer dat ik dat zag, dacht ik, hè? Wat raar, maar er is natuurlijk heel veel tactiek, de strategie.
0: Dat is wel, want mijn broer is dus echt een hartstikke fan. En toen ik een beetje met hem ging kijken, toen ging hij mij dus helemaal uitleggen, dat spel met die banden, zachte banden. Ja. En dat hoe ging het wel, dat ik dacht, wauw, er zit echt veel meer achter.
1: Het is wel heel knap. En plus, laten we eerlijk zijn, we zijn natuurlijk Nederlanders. Het is fantastisch wat Max Verstappen de afgelopen jaren gedaan heeft. Ja. En nog steeds doet. Dus het gaat druk worden in Zandvoort deze komende dagen. We hebben het ook nog even hockey.
0: Jawel, ik ben een hockeyster, joh.
1: Oh, dat ben je!
0: Ja, echt. Heel
1: dus
0: goed
1: je zit te genieten de afgelopen dagen.
0: Ja.
1: Ach.
0: Dan
1: zit je vanavond dus ook met bord op schoot.
0: Ja, te gek, hoor. Ja, nee, ik hou ontzettend van hockey. Ik vind het echt een prachtig spelletje.
1: De dames gaan spelen om 17:50. En je kunt het live volgen op de NPO 1. NPO Start, livestream, nos.nl en NOS-app. In de volgende ronde, want ze zijn natuurlijk door.
0: Ja,
1: en ze spelen tegen India. En volgens mij is dat best een stevige tegenstander.
0: Ja, dat is wel echt een hockeyland, ja. Want tegen Japan. Hebben ze met 9-0 gewonnen. India, dat zal wel inderdaad wat moeilijker worden.
1: En de mannen zijn ook door, dus wat dat betreft is het allemaal prima.
0: Ja.
1: Nou, we gaan het zien. Jij zit met bord of schoot?
0: Ik denk het. Misschien in de trein, want ik ga lekker een weekendje naar Maastricht. Zit ik met al die mensen die terug van Zandvoort komen, zit ik weer in de trein daar naartoe. Maar ja, misschien ben ik tegen die tijd wel in Maastricht. Ja,
1: kortom,
0: leuk. Superleuk.
1: Kom, we worden helemaal gezellig. Dat was het landelijke nieuws. We gaan straks even naar het weerbericht kijken. Wat betekent het in Haarlem? En dan kijk, Wietskaan, is je haar nou zo nat vanwege de regen? Of je hebt onder de douche gestaan?
0: Alle twee. Het was al nat en het werd nog natter buiten.
1: En we gaan natuurlijk nog even naar de verkeersinformatie. Maar dat is heel rustig. Er was op de N9 een probleem en dat is opgelost. Maar dat houden we. En we gaan natuurlijk even lekkere muziek draaien. Daar komt ie.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat kan ik ervan zeggen? Fijn dat ze erbij is. Altijd leuk als je een solo-programma presenteert en er is eindelijk iemand gewoon bij je. Dat maakt het toch anders. We gaan een leuk uur voor je maken. 19:49. Hier is Boskaaks, What Can I Say?

0: Skax. Ja, ik heb nog een album van hem gekocht. Daar stond hij met een cyclaamroze jacket op. Heb je wat met Bol Skax?
1: Het is echt een chaos, deze koptelefoon. Ik krijg dat ene ding er niet op. Nou jongens,
0: je hebt wel een hele mooie plopkap gekregen. Ja,
1: echt, hè? Echt, hè?
0: Oh, ja, ik ga je het weerbericht geven. Want hoe staat het ervoor in Haarlem? Nou, kan je vertellen. 16 graden, dat klinkt niet echt zomers. En Wietke is heel hard bezig om een koptelefoon.
1: Ik ben er.
0: Is niet echt zomers. 17 graden, dat is een graad omhoog. En het wordt maximaal 20 graden. Ik moet zeggen, zo'n weersvoorspelling. Want er staat hier vanaf 10 uur regen. Maar het regent gewoon
1: het
0: buiten.
1: Echt, ja.
0: Voor de rest blijft het bewolkt. Met windvlagen tot 21 kilometer per uur. Is de zomer over? Wat vind je?
1: Ik denk het niet. Ik word er soms dat ik denk op een of eerst staat alles in de fik en is iedereen ja. En in één keer zitten we weer in dat hele Nederlandse camping weer. Ja,
0: het schijnt
1: niet.
0: In september nog mooi weer te worden.
1: Ja.
0: Zeggen ze.
1: Ja, dat is
0: maar,
1: ook wel lekker.
0: Laten we eerlijk zijn, we hebben natuurlijk een prachtige zomer.
1: Ja, zeker. Meer dan.
0: Niet te klagen.
1: Ik ben zo blij voor de natuur.
0: Ja, absoluut.
1: Ik vind het echt heel fijn.
0: Ja, ja, dat is absoluut. Weerbericht, dus wees een beetje voorbereid. Doe een jasje aan voor als het gaat regenen.

0: ja, Jan Koek, je kent hem nog. Hij was de enige man die niet in dienst hoefde. Van BTS uit Zuid-Korea komen ze natuurlijk. Maar nu zijn ze weer bij elkaar. Alle mannen hebben de dienst, een militaire dienst uit. Dat moet ze allemaal verplicht. Dus daarom was heel BTS uit elkaar. Ik weet niet of je dat weet.
1: Ja, dat volgens mij heb ik het gelezen. Ja,
0: zegt je wel iets, hè?
1: Ja, zeg maar wel. Ik weet alles, Rob. Dat weet je toch.
0: Maar hij is even solo gegaan. Dit was 3D met Jan Koek. Ja, we kijken even in het Haams Dagblad. Want dat doen we natuurlijk voor je als je lekker naar vandaag de dag luistert. Onze ochtendshow. Wietke, dropshipping.
1: Dropshipping.
0: Wat denk je, waar denk je dan aan?
1: Waar denk ik dan aan? Dan denk ik eigenlijk aan al die postbezorgers die gewoon alles in je vuilnisbak flikkeren en gewoon
0: weglopen.
1: Ja, dat,
0: ja, daar denk bij die opnames. Nou, ja. Dat is het niet. Nee. Bij dropshipping heeft een webshop zelf geen voorraad. Zodra je iets bestelt, koopt de verkoper het product bij een buitenlandse leverancier. Die het pakket vervolgens naar jou toestuurt, meestal vanuit China.
1: Ja.
0: Dat weet je net. Het is niet verboden, maar in het proces gaat van alles mis. Want ja, op het moment dat je krijgt het veel te laat. Als je wil reclameren, moet je het feitelijk terugsturen naar China en niet naar die webshop. En dat klopt eigenlijk niet, want daar zegt het ombudsteam van Haams Dagblad, want die heeft dit onderwerp naar voren gebracht. Die zegt, ja, wacht even, er zijn gewoon regels. Zo'n webshop is gewoon verantwoordelijk. Je hebt 14 dagen de tijd, je kunt het gewoon terugsturen. Maar goed, dat zijn natuurlijk hele rare situaties. Ja, kun je er echt iets aan doen? Ja, je moet in ieder geval kritisch blijven.
1: Ja.
0: Want ja, we zien van alles op Facebook en social media verschijnen. Ben jij wel eens de fout ingegaan?
1: Nee, maar ik denk meteen als jij dit... Nee, eigenlijk niet. Maar ik heb natuurlijk in mijn programma Martijn,
0: die is,
1: en dit is een perfect onderwerp daarvoor. Want dit zijn dingen die wij inderdaad bespreken. En hij zegt, want het is wel eens langsgekomen. Je hebt ontzettend veel rechten. Als jij gewoon weet wat je te doen staat, oh, wat interessant. Ja,
0: ja, je moet een stuk maar eens even bekijken. Ja. Misschien kun je het meenemen voor de zondag. Dwing jezelf kritisch te bestellen.
1: Ja.
0: Scan de verkoopsite. Goed gaan kijken of er buiten die verkoopsite reviews zijn. Ja, als je foto's ziet die je ook op Temu ziet, ja, dan weet je eigenlijk hoe laat het is. Het is precies dezelfde foto. Ja. Vaak moet je meer betalen bij zo'n Nederlandse webwinkel die eigenlijk geen Nederlandse webwinkel is. Want er is geen webwinkel.
1: Nee.
0: Je kunt niet bellen.
1: Nee.
0: Dat zijn eigenlijk allemaal de tips die gegeven worden.
1: Ja.
0: Kijk uit, wees kritisch en ben je er toch ingetrapt. Ja, dan blijft die webshop waar je besteld hebt, blijft dus verantwoordelijk. Dat weten heel veel mensen dan ook niet. Want je hebt recht op 14 dagen bedenktijd en wettelijke garantie.
1: Ja.
0: Dus neem dat vooral mee. Kijk even op de website consuwijzer.nl. Daar staan al die tips. En, maar goed, jij bent er dus niet ingetrapt.
1: Ik ben er niet ingetrapt.
0: Ik had gehoopt dat je er
1: ik zie er heel blond uit. Ik loop hier als een kip zonder kop. Maar dit is mij dus nog nooit overkomen.
0: Ja, wellicht dat deze tip en dit verhaal je meeneemt. En ook de luisteraars van, wees gewoon even heel kritisch op een momentje. If it's good to be true, it can't be true.
1: Yeah, that's very good.
0: Dat is er eentje die je vooral mee moet nemen.
1: Ja.
0: Dus nou ja, heel apart. Een mooi verhaal. En trouwens, kijk het nog even naar. Haamsdagblad.nl.

0: Jonas Blue. We gaan zo naar het Haarlem Onderschrijf nieuws. En Jonas Blue bezingt Girl. En ik heb hier een girl in de studio.
1: Leuk nummer dit.
0: Dank je.

0: Het swingt lekker en het is lekker. Hij zit klaar voor je, Arthur Meijer, op zijn zolderkamer. Met het Haarlem 105 nieuws.
1: Haarlem 105 nieuws.
2: Goedemorgen, ik ben Arthur Meijer.
3: Goedemorgen, Arthur.
2: De beveiligers van Schiphol gaan staken. Het ultimatum van de vakbonden om toezeggingen over werkdrukverlaging af te dwingen is verlopen. Precieze tijden zijn nog niet bekend. FNV heeft afgesproken de acties 4 uur van tevoren aan te kondigen. Reizigers zullen het volgens hun gaan merken. Voorafgaand aan de laatste Formule 1 race aankomend weekend zal Defensie met militaire vliegtuigen overvliegen. Waar de raceorganisatie en Defensie het een mooi afsluitend gebaar vinden, is Stichting Vrienden van Middenduin minder enthousiast. Tot 2 keer toe hebben zij Defensie gevraagd het niet te doen, maar ze kregen geen reactie. De stichting is boos over de extra geluidsoverlast en dat is zo kort vooraf bekendgemaakt werd. Aan de Conradkade is in de nacht van woensdag op donderdag een elektrische sloep uitgebrand. Rond 5 uur werd de brandweer gewaarschuwd vanwege flinke rookontwikkeling. De sloep raakte zwaar beschadigd. De politie ziet geen aanwijzingen voor brandstichting. En je zou het bijna vergeten, maar er staan meer dingen op de agenda dan de Formule 1. Zo wordt de Vleeshal volgend weekend omgetoverd tot een evenementlocatie. Met testevenement Momentum wil de gemeente de invloed van nachtvertier op de omgeving peilen. Momenteel staat het pand leeg en in september krijgt het een tijdelijke invulling. Een maand later zal onder andere Museum De Geest er gaan exposeren. Maar volgend weekend biedt het een restaurant, technofeest, kindermysterie, theatervoorstelling en, ter afsluiting, een clubavond.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Groningen is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat was bij het dorp Zandeweer, maar in de omgeving was het ook te voelen. Volgens het KNMI komt de beving door de gaswinning. In Alaska is een vliegtuig met 8 inzittenden neergestort. Geen van de inzittenden heeft het overleefd. De crash gebeurde kort voor de landing op een militair vliegveld aan de westkust. De politie heeft vannacht een inval gedaan bij een woonwagenkamp in Waalre in Brabant. 2 zwaar bewapende arrestatieteams vielen meerdere woonwagens binnen. Ook was er een politieteam dat wordt ingezet voor het opruimen van drugslabs. En het weer, vandaag buien met ook kans op onweer. Maar tussendoor schijnt ook de zon bij een graad of 20.
1: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl. 105.
5: Dit is Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
5: Met Rob Jonker.
0: Dankjewel, Arthur Meijer. Voor het Haarlem 105 nieuws. We komen jou straks weer tegen om tijdens Haarlem werkt met Jan Graus. You too. Ik draai ze niet veel, maar ze hebben zulke mooie nummers. With or without you. Doen we het samen met Wietske of zonder? Vandaag lekker tussen 9 en 10 met elkaar.

0: You Too. Je hoort niet meer zoveel van ze, maar misschien vergis ik me. Ik ben niet echt een hele grote fan. Hoewel ze wel mooie muziek maken, dat moet ik eerlijk toegeven. Heb jij iets met U2?
1: Nou, zeker. Ik zou zo graag nog een keer naar een concert van hun willen. Nou ja, niet gewoon inderdaad ook een beetje uit mijn jongerentijd. Maar ja. Ik denk, volgens mij is zo'n concert gewoon zo gaaf.
0: Ach, wat leuk.
1: Ja.
0: Weet je waar ik op zit te wachten? Nou? Coldplay.
1: Ik ben geweest. Ik ben twee keer geweest.
0: Ben jij geweest?
1: Kippenvel. Ja,
0: Ik wilde een hele onderwerp gaan behandelen. Maar vertel, waar ben je in Nederland?
1: Ja, in eerste instantie ben ik met de hele familie. Ah, het is wel een mooi verhaal, want toen mijn man en ik elkaar leerden kennen, toen was echt onze muziek echt een beetje Coldplay. Ja. Dus dat was heel romantisch. En toen, nou ja, wij hebben nu twee kinderen van 18 en 20. Dus 2 jaar geleden kwamen ze in België. In het grote buitenstadion. Maakt niet uit. Toen stonden we daar met z'n vieren, echt midden in die crowd. Dacht ik, nou, hoe mooi is dat we nu met ons gezin. En zij zijn ook helemaal. En ik ben ook nog in de arena geweest.
0: Wow. Ja,
1: daar moet je echt heen, Rob.
0: Ja, ik weet het. Nou, ja. Ik ben 2 keer in Cineworld Beverwijk geweest, waar het liveconcert geregistreerd werd vanuit Buenos Aires. En dat was ook kippenvel.
1: Ja,
0: maar dat is natuurlijk anders. Heel anders.
1: Ja.
0: Was fantastisch om te zien. Fantastisch schouwspel. Ik ben 2 weken geleden naar de Fabriek de Lumière geweest.
1: Oh, daar zijn ze ook. Zag ik.
0: Daar moet je naar. Nou, ja. Moet je. Als je van Coldplay haalt, krijg je van kippenvel. Ja. Als je van Coldplay haalt, moet je daar naartoe. Het is 45 minuten. 150 kunstenaars zijn gevraagd om een impressie te maken van wat zij vinden van een nummer wat Coldplay naar ze toegestuurd heeft. Ik weet niet of je Fabriek de Lumière kent.
1: Ja, ik heb laatst iets anders gezien. Ja,
0: fantastisch. Ja. Volgens mij draait het nog. Je moet even kijken. Ja. Ze doen het op vrijdag, zaterdag en zondag. 2 voorstellingen, 7:30 en 7:30 even uit mijn hoofd. Maar je moet maar even kijken. En ook voor alle Coldplay fans, dit is iets waar je absoluut naartoe moet. Kippenvel.
1: Oh, te gek. Ja, zeker.
0: Nou, om even.
1: Leuk.
0: Dus ik heb mezelf nu beloofd. Ze gaan in 2027 weer toeren. Ik weet niet of ze Nederland aandoen. Al wordt het Oostenrijk, al wordt het. Ik wil ze zien, ik wil ze live zien.
1: Ja,
0: het is wat mij betreft
1: zien.
0: De beste live band ter wereld.
1: Echt.
0: En nou heb jij een mooi verhaal erover. Ik heb er ook een mooi verhaal over. Ik ben 6 weken samen met mijn vrouw naar Nieuw-Zeeland geweest. We hebben toen verlof genomen. En wij reden door Nieuw-Zeeland. En we kwamen tot ontdekking. Oh god, we hebben helemaal geen muziek bij ons. Zijn we ergens een dorpje en een dingetje ingelopen. En daar de dubbel CD van Coldplay. En die hebben we gewoon 6 weken
1: grijs gedraaid.
0: Oh. Dus alles wat ik van Coldplay hoor, denk ik aan Nieuw-Zeeland.
1: Ja, wat mooi. Er zit echt een hele mooie herinnering op geplakt. Ja.
0: Dat is toch prachtig?
1: Ja, heel mooi. Maar was jij voor die tijd ook Coldplay fan? Of is dat daar dan toen een beetje ontstaan?
0: Daar een beetje ontstaan, moet ik je heel eerlijk zeggen. Want Clocks is natuurlijk een wat ouder nummer van hun. Ja. Daarna ben ik me veel meer gaan. Ik vind Chris Martin fantastisch.
1: Ja, leuke vent.
0: Ja, absoluut. Dus ja, ik vond het wel heel apart.
1: Ja, ik vind wel hun oude nummers, inderdaad zoals Clocks. En dat doet wel meer met mij dan echt die laatste dingen. Ik dacht eigenlijk ook dat ze zouden stoppen. Dat ik dacht, het zou zomaar kunnen zijn dat ze. Maar ze gaan gewoon door.
0: Wat vind je van We Pray? We Pray.
1: Gaan we dat even draaien zo?
0: Ja, ik denk dat zo gaat draaien.
1: Ja, dan ga ik daar nog eens even goed naar luisteren. En dan krijg je van mij een muziekanalyse.
0: De reden waarom ik dat zeg is, ik zit in een popkoor Prestige in Zaanstad.
1: Leuk.
0: Wij zingen dit nummer, We Pray. En ik moet me echt inhouden om niet te gaan huilen.
1: Ja,
0: ik voel emotioneel.
1: Mooi. Ja, dan raakt dat. Maar ook met al die verschillende stemmen en zo. Dat was eigenlijk ook een heel mooi arrangement wat jullie zingen.
0: Precies. Ik durf het haast niet te vragen, maar kan je even een stukje doen? Ja, ik ga hem zo draaien. Wat is leuk. Of leuk. We wilden eigenlijk een ander item naar voren brengen.
1: Ja.
0: En dat is een item, het gaat over circuit Zandvoort. Ja. En daar is wat aan de hand, Wietske. Een 41-jarige baanofficial in Zandvoort, die is veroordeeld voor seksueel misbruik van een 14-jarig meisje. Dat kan natuurlijk helemaal niet. Een collega Marshall die er lucht van kreeg en weigerde nog langer samen te werken met deze meneer. Die toen nog niet veroordeeld was, overigens. Is net voor de laatste Duitse Grand Prix de laan uitgezien, zou je zeggen. Heeft dat nou daarmee te maken? Nou, er is van alles aan de hand. Deze meneer, Marco Scholte, hij mag genoemd worden, want hij staat gewoon met een interview in het Haarlems Dagblad. Die heeft een aantal zaken aan de orde gebracht. Er waren namelijk ook wat onprettige manieren van omgaan met vrouwen, ook baanofficials. Er zijn ook klachten over ingediend. Het is een hele heel lang stuk, moet ik je zeggen. Ik wilde eerst even naar het eerste. Wat vind je van het feit dat deze meneer zegt... ik wil niet samenwerken met deze zedendelinquent?
1: Nou, dat vind ik heel ruggaat tonen. Ja, ja, vind ik heel goed. Het is natuurlijk best wel lastig om daar dan zo'n stelling in te nemen.
0: Maar Marco heeft het gevoel dat dat hem behoorlijk is nagewezen. En met name dat hele verhaal over de onheugelijke manier van omgaan met jonge vrouwen, jonge baanofficials. Er zijn ook klachten over ingediend, dat is ook behandeld, maar dat wordt dan weer een beetje met de mantel der liefde. Zo moet ik het uit dit stuk ophalen. Ja. Het is ook heel vreemd, hij is op non-actief gesteld, deze Marco. Die mocht ergens op 14 september, na de Grand Prix, mocht hij zijn woordje gaan doen.
1: Nee. Maar kijk, dat ik dan meteen denk, je bent natuurlijk meteen heel nieuwsgierig. Wat is de cultuur daar, weet je wel? Als dat natuurlijk allemaal een beetje lekker glaasje erbij en tralala. Dan inderdaad, zegt iedereen, ah joh, net als in de tijd met Marco Borsato. Ja, zo gaat dat nou eenmaal hier en dat doen niet zo flauw.
0: Ja.
1: Dan ben ik meteen benieuwd daarnaar. Wij kennen
0: je,
1: dat natuurlijk.
0: Het probleem is natuurlijk een beetje woke. We hebben natuurlijk heel vaak, wat mag je nou allemaal wel en wat mag je nou allemaal niet zeggen.
1: Ja. Ja.
0: Dat blijft natuurlijk een lastig verhaal. Wat voor de een, dat kan allemaal wel, is voor de ander, ja sorry, je bent echt over de grens gegaan.
1: Ja.
0: Nou, hier staan een aantal voorbeelden. Het gaat een beetje te ver om dat helemaal uit te doen. Het is een heel lang stuk.
1: Ja.
0: En ik kan alleen maar zeggen, luisteraars, lees het door en maak je eigen opinie daarin, vind ik altijd wel. De hele club, de official club automobielsport, de OCA wordt daarin genoemd, de stichting die daarbij betrokken is geraakt vanwege deze problematieken. Dus ik zou het zelf eens doorlezen.
1: Ja.
0: Maar het is een heel lang verhaal.
1: Als er klachten zijn ingediend, dan kan het haast niet. Dat vind ik dan gek. Dat kan het niet anders dan dat er dus iets mis is.
0: Ja, nee, dat is duidelijk. Er worden ook een aantal, een aantal vrouwelijke mensen die daar gewerkt hebben, het is vrijwilligerswerk, hè?
1: Ja.
0: Aantal vrijwilligers die willen anoniem blijven. Dat geeft het al een beetje aan, toch?
1: Ja, er is toch gewoon iets aan de hand. Dus dan is het natuurlijk heel raar.
0: Als we niks aan doen, zeg je gewoon, joh, ik ben die en die. Ik ben Wietske Jansen. Ja. Ik heb daar als vrijwilliger gewerkt. En dit is wat mij is overkomen.
1: Precies.
0: Hier zijn, en ik denk dat men toch ook een beetje teruggeschrikt is van, je noemde het al, Marco Borsato.
1: Ja.
0: Waarin we gezien hebben dat slachtoffers bijna daders werden. En andersom, hè?
1: Ja.
0: Ook daar onheus bejegend door fans, door alles eigenlijk.
1: Ja.
0: Dus dat is iets wat wel speelt in dit verhaal.
1: Ja, zeker. Moeilijk, hè? Het is zo ingewikkeld.
0: Ja, het is een ingewikkeld verhaal.
1: Want andere kant kan je natuurlijk ook weer iets hebben als je anoniem blijft. Het lijkt mij ook moeilijk als je wordt beschuldigd van iets en je weet niet door wie of wat. Weet je,
0: Precies. Er zitten heel veel kanten aan. Luisteraars, ik zou zeggen, lees een stuk door. Dat is een van de nieuwe premium stukken in het Haarlemse Dagblad. En dat geeft toch even, het is heel vervelend natuurlijk, omdat we natuurlijk naar een heel leuk weekend gaan.
1: Ja.
0: Maar het geeft wel een ander beeld als je dit verhaal leest, moet ik heel eerlijk zeggen.
1: Ja.
0: Aldus het Haarlemse Dagblad. We gaan zo Coldplay draaien. Maar eerst even deze. Alabama Shakes.

0: Alabama Shakes. Ja, het zal je niet verbazen. Het komt uit Amerika uiteraard.
1: Alabama?
0: Maar ze komen niet uit Alabama. Ze komen uit Athens.
1: Nippert.
0: En vind je het heel erg leuk, dan kun je vanavond naar ze luisteren om 6 uur. In Illinois Gurnee, ja, je moet er maar net zijn.
1: Je moet
0: er
1: net zijn.
0: En dan doen ze ook nog Highland Park. Om 6 uur treden ze op en om 7:30 in Highland Park. Het zal wel dicht bij elkaar zijn, maar 22 augustus in Nashville.
1: Hey.
0: Dat is dan, ben je ooit in Nashville?
1: Nee, maar dat zou natuurlijk wel heel leuk zijn een keer.
0: Ik ben in Nashville geweest.
1: Ja?
0: Heel apart. Heel apart.
1: Jij bent wel echt overal geweest. Nou, je hebt overal, zoveel mooie reizen gemaakt.
0: Je probeert wat te doen, zeg ik altijd maar. Nou. We gaan even naar het Haamzabad. En we gaan naar een onderwerp, Wieske, wat jou ongetwijfeld zou aanspreken. Eigenlijk het onderwerp dat het niet geregeld wordt. We hebben het over tussen de 5 voorgedragen wethouders voor de nieuw college in Velsen. We gaan even over onze grens heen, maar het is een belangrijk onderwerp, vind ik. Er zit geen enkele vrouw. En dat is tot grote teleurstelling van sommige partijen. Die vinden dat het weer tijd is voor een vrouwelijke wethouder. Waarom niet, zou je zeggen. Ja, woensdag werd bekend dat de externe formateur, daar komt hij, Cynthia Kreeveld. Dat is wel een vrouw, dat is wel leuk om te weten dat je een externe formateur hebt. 5 kandidaat wethouders heeft aangedragen. Dat zijn allemaal mannen vanuit de D66. 2 nieuwe daarbij, 2 nieuwkomers. Bas Koppers van VVD en Maarten-Jan Hoekstra van GroenLinks. Zij zijn beide fractievoorzitter. Maar dat betekent dat er ondanks de wens van meerdere partijen geen vrouw in het college komt. En aan een gebrek van kandidaten kan het niet liggen. Want 2 van de 8 wethouderskandidaten waren vrouwen. De fractievoorzitter Onika Pinkus, mooie naam, van de PvdA. En steunfractielid Rosa Bart van de ChristenUnie. Maar ja, die waren beide natuurlijk niet betrokken bij het college, om het zo maar te zeggen. Pinkus is heel boos en verdrietig. Het gaat er niet om dat er geen vrouwelijke kandidaten zijn benoemd, die het niet zijn geworden. Maar dat geen enkele vrouw in het college komt, dat vind ik lastig, zegt ze zelf. Ze is overigens niet verbaasd. Alleen de kleinere partijen hebben een vrouwelijke kandidaat. En ja, die zijn natuurlijk niet aan het verhaal toe. En Kreeveld, die wil niet reageren. Die zegt, ik doe dat straks in de raadsvergadering. Daar mogen de vragen over gesteld worden. Maar recente analyse van Stichting Stem op Vrouw, wist hij dat dat er was, wat leuk.
1: Ja.
0: Laat maar zien dat liefst 87 gemeenten een volledig mannelijk college hebben. We hebben het over 326 gemeenten. En dan kom je ongeveer uit op 29% vrouwelijke wethouder.
1: Ja, is in deze tijd wel heel laag, toch?
0: Dat is bijzonder laag. Ja. Nou weet ik dat we altijd over het kabinet ook gesproken, hoeveel vrouwen.
1: Ja.
0: Dat gaat steeds beter, volgens mij.
1: Ja.
0: Maar 29%. Heb jij politieke ambities, Wietke?
1: Nou, echt helemaal niet. Nou, weet je, nee, ik zie altijd van alles wel een bepaalde kant. Het lijkt me heel moeilijk om echt te zeggen, nee, zo of... Maar met dit vind ik dan wel weer... Ik vind echt de vrouw ook in de wereld top. Ik denk dat de wereld er heel anders uit zou zien als er meer vrouwelijke leiders zouden zijn. Maar het is wel zo dat er een vrouw moet zitten, vind ik soms ook moeilijk. Want ik denk, de beste persoon moet er gewoon zitten.
0: Ja, dat ben ik met je eens.
1: Dus dat van... Maar dit is echt laag. En ik denk wel, die vrouwelijke energie in politiek en leiding...
0: Ja.
1: Ik heb een tijd geleden met Charles Groenehuizen... Die heeft dat boek geschreven. Die kwam in mijn programma daarover vertellen. Maar dat gaat heel wel over dat de ontwikkeling... Die vrouw aan de top, dat is wel heel erg aan de hand. En de mannen die vinden dat wel moeilijk.
0: Ja.
1: Om die rol los te laten. Dus daar zit wel...
0: Ben jij zelf ooit... ik kijk ook even naar de tijd.
1: Ja.
0: Ben jij zelf... Het gaat supersnel. Ja. Wat gezellig. Ben jij zelf ooit in aanraking gekomen met het glazen plafond?
1: Nee, want ik zit heel erg in de creatieve sector.
0: Dat valt mee. Speelt dat niet zo.
1: Nee, op de filmset en weet ik wat. Veel regisseurs waren natuurlijk ook wel mannen. Dus dat is wel... Maar nee, niet zo heel erg. Nee.
0: Nou ja, in die vorm. Ik heb ooit Meryl Streep horen vertellen dat ze verder onderbetaald werd bij Devil Wears Prada deel 1.
1: Oh, ja.
0: En Devil Wears Prada deel 2 heeft ze de poot stijf gehouden.
1: Ja.
0: Dat er wel een verschil is in de salariering van mannelijke film... fanaten en vrouwelijke.
1: Ja.
0: Dus daar zit nog wel...
1: Ja.
0: Dus ook
1: mijn man is cameraman. Ik ben toch wel heel benieuwd of dat ook in Nederland toch wel zo is.
0: Ja?
1: Ja. Daar ben ik eigenlijk heel benieuwd naar.
0: Je kunt je man bijna uitnodigen voor de zondag.
1: Precies. Nou ja, hier kom ik op terug, Rob. Of dat in de Nederlandse film en acteurswereld...
0: Dat is helemaal mooi. We hadden het net over Coldplay. Nou, dat is die. Hem voor de weekend. We gaan het weekend in.
1: Ja,
0: dat kan niet. Ja. Zondag ben je te beluisteren tussen 8 en 10 op Haarlem 105.

0: Coldplay. En je hoorde het verhaal van ons beiden. We hebben er allemaal herinneringen bij. En misschien geldt dat zelfs voor jou ook wel. Je kunt het delen met ons. 0600 500 538. WhatsApp. Wat voor herinneringen heb je met Coldplay? En dan neem ik dat mee in de volgende uitzending. En je wilt niet geloven, Wietke. Maar het is einde dienst.
1: Ja, jeetje. Moet toch eerder komen volgende keer.
0: Ja, om 8 uur. Dat is wel vroeg, hè?
1: Ja, voor mij is dat wel vroeg. Ja, maar je weet het niet, hè? Misschien doe ik het
0: om 6 uur
1: keer.
0: Ging mijn wekker te kwart over 6
1: rijk weg. Ik heb diep respect voor jou.
0: Ja, dankjewel. Maar ik doe het ook gewoon met heel veel plezier. En dat is hopelijk merkbaar, lieve luisteraars. De eindtune. Ja, die is ingezet als je vaker luistert naar mij. Ik dank je heel hartelijk voor je enorme enthousiasme. Het is heel prettig om je hierbij te hebben.
1: Fijn. Ik vond het ook weer heel gezellig.
0: Nou, ik wacht op jouw volgende actie. De bal ligt bij jou.
1: Zeker.
0: Helemaal goed. Dankjewel, Wietke. Mensen, hebben een heerlijk Formule 1 weekend. Want dat gaat het worden. Ik hoop een beetje beter weer. Het ziet er niet helemaal goed uit.
1: Zeker zondag,
0: niet
1: zondag.
0: Ja, zondag schijnt het wel. Dus dat scheelt dan wel weer. Blijf lekker luisteren naar Haarlem 105. Jan Gaus met Haarlem Werkstro tussen 10 en 12. En daarna hebben we nog hartstikke leuke programma's. En zondag tussen 8 en 10 met z'n allen luisteren naar Wietke op zondag. Dankjewel, Wietke.
1: Jij ook, hè.
0: Hoi, hoi.

0: bij het koffiezetapparaat of in de file. Elke ochtend praten we je bij in onze ochtendshow Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
0: Met het laatste nieuws, weer, verkeer en meer. Word wakker met 105. Elke ochtend vanaf 7 uur. Vandaag de Dag.
1: Vandaag de Dag.
2: Dit is 105. Het is 10 uur.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft zowel de Russische als de Australische nationaliteit en zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te vergaren. Die informatie probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook is gelukt, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een gevangenisstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. De beving was bij het dorp Zanderweer. Dat blijkt uit metingen van het KNMI. Het is de zwaarste aardbeving in het gebied sinds maart dit jaar. Toen was er een beving in het Drentse gasveld Eleveld met een kracht van 3,0. Volgens het KNMI is de aardbeving van vanochtend een gevolg van de gaswinning. De politie is vannacht binnengevallen op een woonwagenkamp in Waalre. Twee zwaar bewapende arrestatieteams vielen tegelijkertijd meerdere woonwagens binnen. Volgens Omroep Brabant droegen agenten van de dienst Speciale Interventies gasmaskers. Ook waren er agenten aanwezig die vaker worden ingezet bij het opruimen van drugslabs. Of er aanhoudingen zijn verricht is onbekend. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De tweewielers worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester krijgt intussen veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer. Vandaag trekken enkele buien over het land. Sommige met onweer. Tussendoor is er ook zon. Het wordt 19 tot 21 graden. Ook morgen enkele buien. Vanaf zondag droog met steeds meer zon. En geleidelijk wordt het iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: 21 augustus. Goedemorgen.
2: Jan Gaus.
4: Historische dag van vandaag begint voor het laatst. De Formule 1. In Zandvoort natuurlijk, ja.
2: Nummer 1 van Zuid-Kennemerland. Ja. Jongens, is dat niet een dingie overdreven? Dit is Haarlem 105.
4: Davina Michel.

graadje regen. Dat krijgen we wel over het weekend heen. Imagine Dragons en Believer. En Davina Michel met Beat Me. En de Beat Me, dat is de officiële anthem van de Dutch Grand Prix. Davina Michel, die ook dus het volkslied gaat zingen. Ja, aankomende zondag natuurlijk. Bij de laatste Formule 1 race in Zandvoort.

0: nervous. En misschien ben je ook wel een beetje nervous. Een beetje zenuwachtig. Voor de race in Zandvoort. Vandaag de kwalificatie van de sprintrace. Morgen zaterdag de sprintrace. En natuurlijk zondag de grote race. Op het circuitpark van circuit van Zandvoort. Gisteren liep daar Max Verstappen al eventjes rond. Dus dat is allemaal wel mooi. Zijn teamgenoot die heeft zijn pols gebroken. Dus die wordt vervangen door iemand anders. Het is altijd wel weer apart, hè, dat soort dingen.
1: Well, thank you guys.
2: Yeah, great job.
1: Smooth operator.
0: Ja, wie was dit ook weer?
1: Smooth operator. We're on a run.

Laredo. Het gaat nu allemaal niet zo meer voor de wind. Voor Carlos Sainz. Hij zit in een Williams auto. En die is gewoon een stuk minder dan natuurlijk de Ferrari waar hij van uitkwam.

You Drive Me Crazy. En allemaal van dit soort liedjes. Binnenkort in de nieuwe musical in Utrecht. En Julia, Romeo en Juliet. En Britney Spears, een liedje van Britney Spears, zit daar ook in. Zeker. Goedemorgen, Arnhem 105 is dit. We zijn er op 21 augustus, historische dag. Want vandaag gaat hij voor het laatst beginnen, de Formule 1.

Garden. En we hebben dit nummer van Ella Langley. We hebben ook James Blunt. We hebben ook Zombie met Fields. En we hebben de nieuwe plaat van Van Dijkhout. Te veel is niet genoeg. Goedemorgen, Haarlem 105.

0: lekker hoor. The Weeknd en Blinding Lights was natuurlijk.
1: Het laatste nieuws over de Grand Prix in Zandvoort.
0: Ja, op dit moment vinden er op het circuit interviews plaats. We zijn om 9:15 begonnen. We zijn er tot 11:00 in de fanzone. Dan de snolle bolletjes gaan er optreden. En dan de Formule 1. Ja, de training van de Formule 1. De eerste en enige training die er is. Vanaf 12:30 tot 13:30. En dan de Formule Academy. Die gaan dan ook oefenen van 2 tot 14:50. En dan hebben we om 4:00 vanmiddag is de sprintrace kwalificatie. Morgen is er een sprintrace. En dan vanavond of dan vanmiddag om 16:30. Dus die sprintrace kwalificatie. Wat je dus ook eigenlijk een beetje kan zien als een soort van training. Ja, inderdaad.
1: Het geluid van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Dit is 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arte Meijer. De beveiligers van Schiphol gaan staken. Het ultimatum van de vakbonden om toezeggingen over werkdrukverlaging af te dwingen is verlopen. Precieze tijden zijn nog niet bekend. FNV heeft afgesproken de acties 4 uur van tevoren aan te kondigen. Reizigers zullen het volgens hun gaan merken. Gemeente Haarlemmermeer en Bloemendaal nemen maatregelen vanwege netcongestie, zo meldt het HD. Om er zeker van te zijn dat bouwprojecten van de komende 10 jaar ook een stroomaansluiting kunnen krijgen, moeten ontwikkelaars uiterlijk eind volgende week projecten aanmelden. Tegelijkertijd werkt de gemeente aan uitbreiding van het stroomnet, wat dit soort maatregelen op termijn overbodig moet maken. Voorafgaand aan de laatste Formule 1-race aankomend weekend zal Defensie met militaire vliegtuigen overvliegen. Waar de raceorganisatie en Defensie het een mooi afsluitend gebaar vinden, is Stichting Vrienden van Middenduin minder enthousiast. Tot 2 keer toe hebben zij Defensie gevraagd het niet te doen, maar ze kregen geen reactie. De stichting is boos over de extra geluidsoverlast en dat het zo kort vooraf bekendgemaakt werd. En je zou het bijna vergeten, maar er staan meer dingen op de agenda dan de Formule 1. Zo wordt de Vleeshal volgend weekend omgetoverd tot een evenementlocatie. Met testevenement Momentum wil de gemeente de invloed van nachtvertier op de omgeving peilen. Momenteel staat het pand leeg en in september krijgt het een tijdelijke invulling. Een maand later zal onder andere Museum de Geest er gaan exposeren. Maar volgend weekend biedt het een restaurant, technofeest, kindermysterie, theatervoorstelling en, ter afsluiting, een clubavond. En dan nog het weer. Vandaag wisselvallig met kans op een bui. Met bewolking en een matige noordenwind wordt het zo'n 20 graden. Morgen nog steeds buien, iets meer ruimte voor de zon en zo'n 18 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

Ja, heb je het nog meegemaakt toen, dat Harbor Festival, wat er is geweest in Heemstede, het Harbor Festival in het nieuwe havengebied. En daar werd toen ook geld opgehaald voor het goede doel. En er is gisteravond bekendgemaakt hoeveel er opgehaald is voor dat goede doel, voor het HK. En dat is nog een heel bedrag hoor. €36.896,55. Dat is er bij het Harbor Festival opgehaald. En een cheque is daar gisteren van overhandigd. Mooi om dat te zien. Ja. De Rotary heeft dat allemaal voor elkaar gebrouwen. Met dus het Harbor Festival. Ik ben benieuwd of dat volgend jaar ook gaat komen weer.

0: 2026 van Gregory Porter's nummer Holding On. En dat was een heel rustig, bijkabbelend jazznummer. En er is een beetje ritme ingebracht en een beetje beat ingebracht door Rules. Mooi stijlvol gemaakt.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: de buurt. Heerlijk. Al een tijdje niks gehoord van die Susan Hyde. Maar dat kan aan mij liggen ook hoor. Ja.
1: Het laatste nieuws over de Grand Prix in Zandvoort.
0: Ja, dan lig je lekker op het strand. Yuki Tsunoda, die was... Hij was wel een beetje in de buurt. Dat vond ik wel. Dat was wel een verstandig besluit van Yuki. Ik vind Yuki toch ook wel eens wel heel leuk. En ach, wat zal die blij zijn. Yuki Tsunoda, die opeens mag rijden hier bij de Dutch GP. En hij was op vakantie in Griekenland. En hij werd gebeld. Hé, hey, hallo. Afgelopen dinsdag werd hij pas gebeld, hè? Middag. Van, nou, pak je koffertje maar in en kom naar Zandvoort toe. Om daar, ja, Isaac Hadjar te gaan vervangen. Nou, dat, nou ja, goed, in ieder geval, ja, in ieder geval iemand te vervangen. Dus, dat iemand zijn pols had gebroken, ja. Leon Bridges is dit, Light the Way. Goedemorgen, fijn dat je luistert.

0: Bridges. En Light the Way.
1: Het laatste nieuws over de Grand Prix in Zandvoort.
0: Ja. Het is altijd wel spectaculair om te zien wat er allemaal gedaan wordt. Om ook het station in Arnhem een beetje aan te passen. Toch een extra trap aangelegd. Allemaal hekken neergezet. Allerlei extra borden met bewegwijzering neergezet. En ook de bus 300, die rijdt ook helemaal naar Zandvoort toe. Je kan natuurlijk ook gewoon lekker op de fiets gaan. Ook heerlijk om dat te doen, ondanks dat het een beetje regent of zo. Ach, niet van aantrekking.
1: Dit is de radio van Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.

vooral bekend geworden. Max Verstappen zijn contract heeft verlengd bij Red Bull. Hij krijgt ook al een ruimte om zich te ontwikkelen met een andere autosport. Waar dan Red Bull ook de sponsor van is. Dus ja, waarom zou je dan weggaan? Ja, de final countdown. 3 dagen in Zandvoort met de Formule 1. Vandaag gaat het van start. En zondag natuurlijk de hoofdrace van de Formule 1. Eigenlijk dacht bij mezelf, laat ik Europe eens even draaien met de final countdown.

0: is 105. Het is 11 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Boeren die vorige week maandag met hun trekkers over de A31 in Friesland reden, krijgen geen boete. De politie zegt tegen persbureau ANP dat er niet genoeg bewijs is om de boeren achteraf te beboeten. Eerder zei de politie nog dat ze wilde uitzoeken van wie de landbouwvoertuigen met afgeplakte kentekens waren. Ook het OM zei deze week dat de boeren niet onbestraft zouden blijven. De trekkers reden op de snelweg uit protest tegen de stikstofplannen van het kabinet. Bij een ongeluk in de staart van een file die daar ontstond, bij Hees in Brabant, kwamen 2 mensen om het leven. De politie in Australië heeft een man aangehouden die waarschijnlijk informatie over het Oekraïense leger aan Rusland wilde doorspelen. De man van 27 heeft de Russische en de Australische nationaliteit. Hij zou in Rusland een militaire training hebben gevolgd. Daarna ging hij volgens de politie in dienst bij het Oekraïense leger om informatie te verzamelen. Die probeerde hij door te geven aan de Russische geheime dienst. Of dat ook gelukt is, is niet bekendgemaakt. De man riskeert een celstraf van maximaal 20 jaar. In Groningen is vanochtend vroeg een aardbeving geweest met een kracht van 2,8. Dat gebeurde bij het dorp Zandeweer, maar hij was ook in naastgelegen dorpen te voelen. Volgens het KNMI is de beving veroorzaakt door de gaswinning. Fietsers zijn niet langer welkom in het ommuurde historische centrum van de Italiaanse stad Como. De fietsen worden uit de binnenstad geweerd nadat de burgemeester was aangereden door een e-bike. Volgens de gemeente is de maatregel bedoeld om voetgangers te beschermen in het drukke toeristische centrum van Como. De burgemeester van de stad krijgt veel kritiek van tegenstanders. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Dan wordt het ongeveer 19 graden. En vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
2: Goedemorgen. Historisch weekend. Jan Gaals. Ja, de laatste Formule 1 in Zandvoort.

different drive. Back the hill. Nou, die ga ik gewoon even op vrijdag draaien. Ja. Ja, grote verwachtingen hebben we er wel van natuurlijk. Van de Formule 1 vandaag, zaterdag en zondag in Zandvoort.

0: Shen, ja. Great Expectations. Shanna Spyro.
1: Het laatste nieuws over de Grand Prix in Zandvoort.
0: Ja, gisteren al bekendgemaakt dat Max Verstappen zijn contract bij Red Bull heeft bijgetekend. En ja, Hamilton wil voor het eerst een F1-zege op Zandvoort. Al 21 jaar geleden, op het circuit won Lewis Hamilton op het circuit van Zandvoort de Masters of Formule 3. Het is 21 jaar geleden, niet in de Formule 1, maar won in de Formule 3. In de Formule 1 won de zevenvoudig wereldkampioen nog niet in de duinen. Maar daar wil hij verandering in brengen. Ik heb ook bijna elke baan gewonnen, maar hier nog niet in Zandvoort. Dat is toch wel mooi, ja. Dus dat is eerder op de dag een balletje trapte in de paddock. En ik ben enorm gedreven. Het is een ongelooflijk leuk circuit. Het publiek is geweldig. Ze komen van Max en hij krijgt geweldige steun. De fans maken de sfeer en het is een baan die ik nog moet veroveren in de Formule 1. Dus ik ga het weekend dat proberen. Ja, allerlei monteurs nog bezig met het opbouwen. Dat was gisteren met het prepareren van de pitstop. Dat was gisteren allemaal. En ja, dat zijn allemaal mooie dingen. Contractverlengingen van Max Verstappen. Dus geen verrassing voor de coureurs. Nico Hulkenberg van de Audi die is niet verrast dat Verstappen langer in de Formule 1 blijft. Hij houdt van racen en de competitie F1 is nog steeds de plek van de autosport. George Russell van Mercedes sluit zich daarbij aan. Dat is nog steeds de top van de autosport, de Formule 1. Ondanks met al die maatregelen natuurlijk. Dus Norris die zei wel, nou je weet het nooit Max. Hij wil bewijzen dat hij de beste in de wereld is. Maar een andere plek dan de Formule 1, ja dat is toch lastig. En Norris gaat ook Zandvoort missen. Ik ben erg teleurgesteld dat het verdwijnt, zegt de regerend wereldkampioen Lando Norris. Dat is toch aardig hè, dat ze dat zeggen over Zandvoort. Ja, hoeven ze niet te doen natuurlijk. Hè. En Yves Berends was aan het oefenen, ja.
2: Elke dag samen, de tijd die vloog.

0: volkslied gaan zingen. Ja.
1: 105.
0: En dat natuurlijk allemaal in Zandvoort. Vandaag, morgen en zondag. De Formule 1. Oh my.

my God. Drie dagen is hier daar in Zandvoort. En dat allemaal voor de allerlaatste keer. Komen natuurlijk van allerlei andere...

0: de violiste van Sommieu. Die heeft zwangerschap verlof. En ik heb het idee dat ze daarom dit nummer hebben uitgebracht. Omdat die viool er zo lekker in zit. Sommieu.
1: On the horizon, there's a light I never saw. Is it unfolds, or it blinds me?

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Arte Meijer. De beveiligers van Schiphol gaan staken. Het ultimatum van de vakbonden om toezeggingen over werkdrukverlaging af te dwingen is verlopen. Precieze tijden zijn nog niet bekend. FNV heeft afgesproken de acties 4 uur van tevoren aan te kondigen. Reizigers zullen het volgens hun gaan merken. Aan de Conradkade is in de nacht van woensdag op donderdag een elektrische sloep uitgebrand. Rond 5 uur werd de brandweer gewaarschuwd vanwege flinke rookontwikkeling. De sloep raakte zwaar beschadigd. De politie ziet geen aanwijzingen voor brandstichting. Gemeente Haarlemmermeer en Bloemendaal nemen maatregelen vanwege netcongestie, zo meldt het HD. Om er zeker van te zijn dat bouwprojecten van de komende 10 jaar ook een stroomaansluiting kunnen krijgen, moeten ontwikkelaars uiterlijk eind volgende week projecten aanmelden. Tegelijkertijd werkt de gemeente aan uitbreiding van het stroomnet, wat dit soort maatregelen op termijn overbodig moet maken. En je zou het bijna vergeten, maar er staan meer dingen op de agenda dan de Formule 1. Zo wordt de Vleeshal volgend weekend omgetoverd tot een evenementlocatie. Met testevenement Momentum wil de gemeente de invloed van nachtvertier op de omgeving peilen. Momenteel staat het pand leeg en in september krijgt het een tijdelijke invulling. Een maand later zal onder andere Museum De Geest er gaan exposeren. Maar volgend weekend biedt het een restaurant, technofeest, kindermysterie, theatervoorstelling en, ter afsluiting, een clubavond. En dan nog het weer. Vandaag wisselvallig met kans op een bui. Met bewolking en een matige noordenwind wordt het zo'n 20 graden. Morgen nog steeds buien, iets meer ruimte voor de zon en zo'n 18 graden.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N200 Haarlem richting Zandvoort, 2 kilometer file bij het circuit van Zandvoort. En 2 kilometer op de N231 Alfa aan de Rijn Amstelveen bij Schiphol. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's.

0: Sanery James en Rian Marciano. En een heerlijk nummer. I Wonder. Ja. En ja, wat wel mooi is, is die flyby, hè? Ja.
1: Het laatste nieuws over de Grand Prix in Zandvoort.
0: Ja, omwonenden zijn een beetje boos over de flypast, de flyby bij de laatste GP van Zandvoort. En zo'n flyby, dan komen er dus... Ja, wat zullen dat zijn? F35's komen er dan al langs. Allemaal wel spectaculair om dat te zien. Dus ja, dat is wel mooi. Maar goed, sommige bewoners denken dan van ja, we zijn een beetje in de maling genomen. Ik denk dat het op het allerlaatste moment pas bekend is geworden dat die flyby er gaat komen. Er is ook in sommige persberichten dat Verstappen een beetje ziek is. Een beetje ziek aankomt in Zandvoort. Moet daardoor het programma omgooien. Wat ook wel mooi is Max Verstappen heeft een gele trui ontvangen van Demi Vollering. Die natuurlijk ook voor Red Bull aan het fietsen was. En ook één is geworden. Dat heb je allemaal gevolgd natuurlijk. Hamilton wil voor de eerste keer de Formule 1 wedstrijd op Zandvoort winnen. Nou, dat gaan we allemaal zien. Wat mij betreft, ik gun het hem wel, hoor, van een andere manier. Ja. Dus even kijken. Nog één keer de F1-gekte in Zandvoort. Alle kranten staan er wel bol van. En dat is natuurlijk heel logisch. Want het blijft natuurlijk een enorm fenomeen. Ja, zeker. En hoe ziet dat programma er voor vandaag dan uit? De snolle bolletjes, straks om 11 uur. Ah, dat is al geweest, zie ik. Ja, neem je niet kwalijk. De Formule 1 practice session om 00:30 tot 01:30. Ik moet straks als een haas daar naartoe. Ik wilde het eerst nog opnemen, dit programma. Maar ik denk, nee, dat doe ik niet. Ik ga wel even snel op de fiets. Dan ben ik er precies om 00:30 bij de Formule 1 session. Ja. En dan natuurlijk de Formule 1 kwalificatie. Dus

blijven leuke liedjes maken. Kraken en smaak. And when the magic comes. And the heart since 82. En ook een leuk liedje, zeker. Laatst nog in Nederland, ja. Danceteria, een nieuwe single.

0: 105. Het is 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het kabinet denkt nog steeds dat er in de Tweede Kamer een breed draagvlak kan worden gevonden voor de Prinsjesdagbegroting, zegt minister Heijnen van Financiën. Het is de bedoeling dat de stukken over een week naar de Raad van State gaan voor advies. Heijnen hoopt dat er dan ook zekerheid is over steun vanuit de Tweede Kamer. Het kabinet overlegt daarom nog met meerdere oppositiepartijen. Pro, JA21 en de SGP herhaalden gisteren nog dat het kabinet moet kiezen tussen steun van de linker- of de rechterzijde van de Kamer. De politie heeft nog 6 mensen opgepakt voor het bedreigen van agenten rond anti-AZC-protesten in Apeldoorn. Daarmee komt het aantal arrestaties op 7. Het zijn 6 mannen en een vrouw tussen de 49 en 79 jaar. In april waren er rellen nadat bekend was geworden dat er tijdelijk 240 asielzoekers zouden worden opgevangen in een schoolgebouw. De politie trad stevig op en beelden daarvan gingen rond op sociale media. De verdachten plaatsten daarbij reacties die volgens de politie bedreigend en opruiend waren. Een man die werd gezocht in verband met het overlijden van een vrouw in Lelystad is doodgevonden in de buurt van Zeewolde. Er is geen sprake van een misdrijf. Eerder deelde de politie nog een opsporingsbericht met foto's van de man. Het lichaam van de vrouw werd zaterdag gevonden in een woning van een woonzorglocatie voor mensen met dementie. De man had mogelijk iets te maken met haar dood. Bij een brand in een restaurant in Zwitserland zijn 8 mensen gewond geraakt. 2 van hen raakten zwaar gewond. Ook worden nog 5 mensen vermist. Het vuur in Toussis, in het oosten van het land, ontstond rond middernacht. Waarschijnlijk op de tweede verdieping van het gebouw. En daarna stortte het trappenhuis in. Om de brand te blussen, brak de brandweer het dak open. Dan het weer, veel regen en kans op onweer bij 19 tot 21 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Vanaf zondag meer zon en het wordt ook iets warmer. Dit was het NOS Journaal.

En toen mochten we er gelukkig alsnog in. Voor deze ene keer. Trek dus geen voetbalshirt aan als je naar een concert gaat. Zelfs als het merchandise is van de Fontaine CC. Er is gelukkig ook goed nieuws, want de band Fontaine CC heeft sinds deze week nieuwe muziek. Ja, Marianne heet de track. En het is de allereerste single van het album dat op 16 oktober in de schappen te vinden is. Dit zijn de Fontaine CC bij Haarlem 105.

0: Everybody Wants to Rule the World. Tears for Fears hier bij 105. Een hele goede middag, Mika hier. En ik vroeg me af, ken je deze track nog?
1: You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful. It's true.
0: Ja, iconische track van James Blunt. You're Beautiful heet hij. En al 20 jaar oud en op vrijwel elke bruiloft te horen, toch? Ja, nou die man, James Blunt, heeft na lange tijd ook weer nieuwe liedjes uitgebracht. En als groot fan van nieuwe muziek draai ik die dus uiteraard graag voor je. Het is Mika Maakt het Weekend, waar we nieuwe muziek blijven ontdekken. Het is Taste Like Summer van James Blunt. Je hoort hem op Haarlem 105.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De beveiligers van Schiphol gaan staken. Het ultimatum van de vakbonden om toezeggingen over werkdrukverlaging af te dwingen is verlopen. Precieze tijden zijn nog niet bekend. FNV heeft afgesproken de acties 4 uur van tevoren aan te kondigen. Reizigers zullen het volgens hun gaan merken. Aan de Conradkade is in de nacht van woensdag op donderdag een elektrische sloep uitgebrand. Rond 5 uur werd de brandweer gewaarschuwd vanwege flinke rookontwikkeling. De sloep raakte zwaar beschadigd. De politie ziet geen aanwijzingen voor brandstichting. Gemeente Haarlemmermeer en Bloemendaal nemen maatregelen vanwege netcongestie, zo meldt het HD. Om er zeker van te zijn dat bouwprojecten van de komende 10 jaar ook een stroomaansluiting kunnen krijgen, moeten ontwikkelaars uiterlijk eind volgende week projecten aanmelden. Tegelijkertijd werkt de gemeente aan uitbreiding van het stroomnet, wat dit soort maatregelen op termijn overbodig moet maken. En je zou het bijna vergeten, maar er staan meer dingen op de agenda dan de Formule 1. Zo wordt de Vleeshal volgend weekend omgetoverd tot een evenementlocatie. Met testevenement Momentum wil de gemeente de invloed van nachtvertier op de omgeving peilen. Momenteel staat het pand leeg en in september krijgt het een tijdelijke invulling. Een maand later zal onder andere Museum de Geest er gaan exposeren. Maar volgend weekend biedt het een restaurant, technofeest, kindermysterie, theatervoorstelling en, ter afsluiting, een clubavond. En dan nog het weer. Vandaag wisselvallig met kans op een bui. Met bewolking en een matige noordenwind wordt het zo'n 20 graden. Morgen nog steeds buien, iets meer ruimte voor de zon en zo'n 18 graden.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Een paar korte files in Noord-Holland. Wat opvalt daar is de N9 Den Helder richting Alkmaar. Voor Bergen 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En de N231 Alphen aan de Rijn richting Amstelveen. Voor Schiphol 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
3: Met over 6 minuten en 42 seconden de Haarlemse hitmix.

John Legend op jouw Haarlem 105 en Free. Ja, en daar werken we ook samen naartoe, hè. Freedom, vrijheid, je weekend. Heb wel meteen goed en slecht nieuws voor je. Het slechte nieuws is dat het nog wel even gaat duren voordat het zover is. Iets minder dan 2,5 uur te gaan ongeveer. Het goede nieuws daarentegen is wel dat de tijd echt gaat vliegen als je nu de radio wat harder zet. Ik ga je namelijk lekker afleiden met de Haarlemse Hitmix. Is een spelletje om je muziekkennis een beetje te testen. Zometeen laat ik je namelijk een fragment horen waar 3 intro's van hits door elkaar gemixt zijn. En om hoor je steeds een paar noten van elke track. En aan jou is dus om te herkennen welke tracks of artiesten dat zijn. Ja, want titel en artiest keuren we allebei goed van de 3 tracks. En ik hoor dus ook graag welke jij verdenkt. Wat je denkt dat de titels en artiesten zijn van de tracks. Kun je naar mij sturen via haarlem105.nl/studio. Of appen 06-105-105-38. Goed, 3 hits in de mix dus. Laat maar weten welke jij herkent.

Stuur maar op welke tracks jij herkent. Doe je via haarlem105.nl/studio. Of appen 06 105 105 38.

Alicia Cara. En I'm in Trouble bij Haarlem 105. Ik kan me wel goed voorstellen dat je vooral geïnteresseerd bent in de titel en artiesten van de andere liedjes. Maar dat komt goed, want ik neem ze met je door. Mocht je nou niet weten waar ik het over heb, we spelen de Haarlemse hitmix. En daarin zitten drie intro's van hits door elkaar gemixt. En ik vroeg aan jou, welke herken jij? Ja, deze week een somwhat lastige opgave en die klonk zo.

Het is Rolling in the Deep, afkomstig van het album 21. Betekent ook dat ze 21 jaar oud was toen ze deze monsterhit schreef. Was zelf 8 in die tijd. En volgens mij heb ik toen dit jaar ook nog een keer met mijn klas een dansje gedaan aan het einde van het schooljaar voor al die ouders. Ja, goede oude tijden. Hey, door naar die andere vrouwenstem die oh zo goed klinkt. Die is namelijk van Amy Winehouse.

kan het ook anders. Valerie natuurlijk. Amy Winehouse. Wordt regelmatig gezongen bij mij thuis. Ja, mijn vriendin zit in een koor. En die kan dus best een nootje of twee zingen. En ze zingt deze erg graag. Hey, door naar de laatste hit uit de hitmix. Is ook gezongen door een vrouw. Meerdere zelfs. No.

0: zijn de Pussycat Dolls. En de track heet Buttons. Ja, en daarmee is ook de set compleet, hè. 3 hits zaten er in de mix. En dat waren dus Rolling in the Deep van Adele, Valerie van Amy Winehouse. En deze Pussycat Dolls met Buttons. Ze zaten allemaal verstopt in deze opgave. Nou, volgende week een nieuwe opgave. En dan uiteraard 3 nieuwe hits.
1: Muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Lincoln Jesser en Back to Love. Ja, ging deze gast even googlen net. En ik zag dat hij allemaal live sets uploadt waarin hij op hele bijzondere locaties is. Ja, en normaal gesproken ben ik wel fan van dit soort sets. Maar ja, je kan ook wel echt te ver gaan hoor, als je het naar mij vraagt. Het lijkt namelijk maar vaak alsof de bijzondere locaties bijna belangrijker zijn dan de set zelf bij Lincoln Jesser. Zo is hij in eerste instantie op een luxe rooftop bar ergens in New York. Met nou, in de achtergrond een prachtige skyline van de stad en zo'n ondergaande zon. Best wel goed vind ik. Of dan staat hij ergens bovenop een berg in de westkust van Amerika. Handjevol mensen voor hem, staat hij daar te draaien. Nou, best wel vet. Maar ik zag er ook eentje en dan denk ik, ja, dit gaat een beetje te ver toch? En dan staat hij bij een set te draaien in een healing house. Ja, en dat is eigenlijk een plek voor mensen om mindful bezig te zijn met zichzelf. En tijdens die set dan staat hij ook allemaal vage teksten te preachen. Hier moet je luisteren.
1: Your heart is the most beautiful sensitive instrument in the universe.
0: Uh-huh.
1: Om Gamanapataya Namaha. It's you. It's you.
0: Ja, die healing house woonkamer staat ook echt helemaal vol met mensen. Allemaal in het wit gekleed. En dan een biertje in hun hand. Zogenaamd bezig met mindfulness. Ja, nou ja, precies ja. In dat geval ga ik zo meteen ook even lekker de kroeg in. Lekker mindfulnessen. Hey, het is Haarlem 105 met op dit moment Kane. Je hoort Everybody's Changing, hè? Huh?

0: is 105. Het is 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Duitsland is een wapendepot ontdekt dat mogelijk was bedoeld voor Russische agenten. Volgens Duitse media werd de opslagplaats vorig jaar gevonden in een bos bij Berlijn. Toen lagen er 2 vuurwapens in. De veiligheidsdiensten denken dat de locatie is aangelegd door Russische geheime diensten. De wapens werden onbruikbaar gemaakt en voorzien van GPS-trackers, maar ze werden nooit opgehaald. Het lijkt erop dat de betrokkenen wisten dat de Duitse politie het depot in de gaten hield. De Letse grenspolitie heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. De ingang was bedekt met mos. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. Belarus is een bondgenoot van Rusland. Volgens Letland worden de migranten de grens overgezet om de EU te destabiliseren. Letland maakte eerder deze week bekend dat er meer grensbewaking komt. De politie sluit niet uit dat er nog mensen worden aangehouden na de inval op een woonwagenkamp in Waalre. Meerdere loodsen en schuren werden doorzocht. Daarmee zijn spullen ontdekt voor de productie van drugs. Ook werden vuurwapens en een gestolen auto gevonden. Een buitenlandse overheid had de politie getipt. Alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd van Ajax tegen FC Sion hadden besteld, krijgen hun geld terug. Dat meldt Talpa, dat de eigenaar is van Kijk. In de eerste 20 minuten van de wedstrijd haperden de beelden en op sociale media regende het klachten van Ajax-fans die door de storing het begin van de wedstrijd niet konden zien. Dan het weer, veel regen en kans op onweer. Later vanmiddag aan de kust opklaringen bij ongeveer 20 graden. Morgen eerst buien, later wordt het droger. Het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Voor Zaandam 3 kilometer met een kwartier vertraging. De A8 Amsterdam richting Zaanstad. Voor Zaanstad Koog 2 kilometer met ook 10 minuten oponthoud. En tenslotte valt op de A10, de ring van Amsterdam. Voor Knoop de Nieuwe Meer vanaf Amsterdam over Amstel. 5 kilometer met 10 minuten vertraging. De rechterrijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Mika Hoppenbrouwers
3: heeft concerttips voor je mee en ze zijn ook nog eens in de buurt.

een prachtige stem, zeg. Teddy Swims en The Door, hier hoor je hem op Haarlem 105. En ik wil echt nog wel een keertje deze man live zien. Maar ik verwacht dat ik daar nog wel even voor moet gaan wachten, helaas. Ja, want in maart komt hij nog wel naar Nederland voor 3 Ziggo Dome shows. Maar ik zat even te kijken. Die zijn echt allemaal super fucking uitverkocht. Ja, echt mega balen. Ik heb zometeen wel nog een paar andere optredens waar je nog tickets voor kunt scoren. Ik hou namelijk hobbymatig eigenlijk alle agenda's van de poppodia's in de gaten. En deze week zijn er een paar optredens bevestigd hier in de buurt. Die tickets gaan enorm hard. En ik denk dat je die wel echt heel erg leuk vindt om bij te zijn. Vertel je er dus zometeen meer over in de lokale lijn. Die hoor je zometeen na Fiction Factory en Heaven. Maar nu eerst de Rolling Stones. Een maand geleden was er namelijk een nieuw album van de ondertussen bejaarde legendes. En daarop staat ook deze cover van Amy Winehouse's You Know I'm No Good. Ja, en die draai ik natuurlijk graag voor je. En mochten de Stones nou nog hiermee op tour gaan naar Nederland, zal ik het meteen laten weten. Want dan moet je er echt bij zijn, snel, voor die tickets.

Ja, goedemiddag. 3:15. Het is Haarlem 105, waar je de klanken van Fiction Factory te horen zijn. Het is heaven. Ja, en weet jij al wat je doet tijdens het eerste weekend van oktober? Misschien een goed moment om even je agenda erbij te pakken. Er gebeurt dan namelijk vrij veel in de buurt van Haarlem. Het jaarlijkse vinylfestival vindt dan plaats. En je snapt wel dat ik daar als muziekliefhebber enorm naar uitkijk. Lekker struinen langs kraampjes, door bakken en bakken aan platen snuffelen. Op zoek naar die unieke platen die nergens meer te vinden zijn behalve bij die, ja, bij die platenboer. Ik kijk er gewoon enorm naar uit. Maar vooral ook, vooral omdat er dat weekend voor veel artiesten reden genoeg is om naar Haarlem te komen om op te treden.

komt vooral door de vrolijke elektronische muziek die ze maken. Ze komen uit Nederland, zijn eigenlijk twee gasten die alle aspecten van het artiest zijn vertalen naar dromerige kunst maken. Bijvoorbeeld de klanken van de muziek, de albumcovers, maar vooral ook hun optredens. Het zijn echt een psychedelische trip zonder dat je daar drugs voor hoeft te nemen. Ja, je hoort ze stiekem al in de achtergrond. Het is Waveval die je hoort op Haarlem 105. En dit is Are You Real?

live te zien hier in Haarlem op het Vinyl Festival. Net als vele andere artiesten, check dus vooral de agenda's van de poppodia hier in de buurt. En koop vooral op tijd je kaartje, want anders moet je het missen.

0: als er ooit een documentaire gemaakt wordt over mijn leven, met beelden uit mijn jeugd, dan hoor je deze muziek denk ik in de achtergrond. Dat moet haast wel. Het is de Astroworld Galaxy Tour en Rock the Ride. Een hele goede middag, Mika hier. Ja, voor mijn gevoel stond deze muziek echt altijd aan toen ik klein was. Kwamen we thuis van een lange dag school en besloten mijn ouders lekker te gaan koken, dan stond deze muziek wel ergens aan in de woonkamer als wij tekeningen maakten aan tafel. Ja, misschien heb je dat ook wel bij bepaalde artiesten. Die brengen gewoon meteen terug naar die goede oude herinneringen uit je jeugd. Meteen terug bij papa en mama thuis. Ja, en al mijn zorgen verdwijnen ook echt als ik deze fantastische muziek weer hoor. Echt. Fijne herinneringen bij fijne muziek. En dit is Haarlem 105, waar we rustig aftellen tot het weekend. Ik draai zo meteen bijvoorbeeld Somber voor je. Maar nu eerst nog even
1: muziek uit de buurt. Dit is Haarlem 105.

0: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De beveiligers van Schiphol gaan staken. Het ultimatum van de vakbonden om toezeggingen over werkdrukverlaging af te dwingen is verlopen. Precieze tijden zijn nog niet bekend. FNV heeft afgesproken de acties 4 uur van tevoren aan te kondigen. Reizigers zullen het volgens hun gaan merken. Voorafgaand aan de laatste Formule 1 race aankomend weekend zal Defensie met militaire vliegtuigen overvliegen. Waar de raceorganisatie en Defensie het een mooi afsluitend gebaar vinden, is Stichting Vrienden van Middenduin minder enthousiast. Tot 2 keer toe hebben zij Defensie gevraagd het niet te doen, maar ze kregen geen reactie. De stichting is boos over de extra geluidsoverlast en dat het zo kort vooraf bekendgemaakt werd. Aan de Conradkade is in de nacht van woensdag op donderdag een elektrische sloep uitgebrand. Rond 5 uur werd de brandweer gewaarschuwd vanwege flinke rookontwikkeling. De sloep raakte zwaar beschadigd. De politie ziet geen aanwijzingen voor brandstichting. En je zou het bijna vergeten, maar er staan meer dingen op de agenda dan de Formule 1. Zo wordt de Vleeshal volgend weekend omgetoverd tot een evenementlocatie. Met testevenement Momentum wil de gemeente de invloed van nachtvertier op de omgeving peilen. Momenteel staat het pand leeg en in september krijgt het een tijdelijke invulling. Een maand later zal onder andere Museum De Geest er gaan exposeren. Maar volgend weekend biedt het een restaurant, technofeest, kindermysterie, theatervoorstelling en, ter afsluiting, een clubavond. En dan nog het weer. Vandaag wisselvallig met kans op een bui. Met bewolking en een matige noordenwind wordt het zo'n 20 graden. Morgen nog steeds buien, iets meer ruimte voor de zon en zo'n 18 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast een paar korte files met zo'n 5 minuten op onthoud, de meeste vertraging in Noord-Holland op de volgende wegen. De A10 om te beginnen, de ring van Amsterdam. Tussen Amsterdam over Amstel en de Nieuwe Meer 4 kilometer met 10 minuten op onthoud. De rechte rijstrook is daar dicht. De wegdek is in slechte toestand. Dan een ongeluk op dezelfde A10, de ring noord richting Zaandam. Bij Landsmeer is een ongeluk gebeurd, zoals gezegd. De rechte rijstrook is dicht, vertraging 10 minuten. En tenslotte de N247 Amsterdam richting Hoorn bij Volendam een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

Dit weekend te vinden in ons kikkerlandje Somber. My Body Isn't Ready hoorde je op Haarlem 105. Hij staat namelijk dit weekend op de grote L. Lowlands. Ja, het zou zomaar kunnen dat hij dit weekend zelf ook een rondje gaat maken over het terrein daar. Ik verwacht zelf vooral veel TikToks in mijn feed van Somber die in het wild gespot wordt komende week. En dat komt vooral omdat Somber echt mega lang is. Het schijnt bijna 2 meter lang te zijn. En daardoor gaat hij eigenlijk nergens echt makkelijk op een festival rondlopen. Hij kan moeilijk incognito gaan. En overal wordt hij wel herkend. Maar hier in Nederland? Hier in Nederland kijken we niet echt meer gek op van 2 meter, toch? Ja, dus grote kans dat Somber zelf dit weekend nog even een aantal shows gaat kijken. En dus mocht je nog naar Lowlands gaan dit weekend, hou je ogen open. En voor alle thuisblijvers net als ik. Er zijn gewoon elke dag livestreams te zien vanaf het terrein, hè? En dus kun je lekker thuis droog genieten van alle muziek die daar te zien is. Zien we elkaar dan in de live chat daar? Hey, het is Haarlem 105 en we gaan richting het weekend met Baker Street.

0: Het is Haarlem 105. Block & Crown, Jorda, hold me closer. Hey, ben jij de constante stroom aan nieuwsberichten in je feed soms ook een beetje zat? Ja, steeds weer die berichten waar je weer als eerste bij moet zijn? Daar kan ik misschien iets voor je betekenen. Elke week maak ik namelijk een samenvatting van het nieuws. De belangrijkste berichten hoor je dan in 105 seconden. En zo ben je dan weer helemaal bijgepraat voordat de vrijdagmiddagborrel begint. Op die manier kun je even de zorgen over het constante nieuws volgen even achter je laten. En iets meer focussen op het leven in het nu. Dat is een service, toch? Goed, deze week hebben we ook weer een samenvatting voor je mee. En die hoor je nu.
1: De brand in het Belgische natuurgebied Hogevenen, enkele tientallen kilometers van de Limburgse grens, heeft inmiddels 1600 hectare natuur verwoest. De brand brak vrijdagmiddag uit en verspreidt zich snel. Volgens de Belgische brandweer breidt het vuur zich nog steeds uit en is het nog niet onder controle. Het is de grootste brand in de Belgische geschiedenis.
2: De eerste begroting, dan wordt het spannend, dan gaat het lukken of niet met dit kabinet. En dat gaat er om meerderheden vinden, maar ook omdat er een grote, ingewikkeld dossier ligt wat nu echt moet gaan gebeuren. En dat is onze veiligheid. Ja. Komend jaar moet er bijvoorbeeld een vrijheidsbijdrage betaald worden, zo heeft de coalitie besloten. Voor burgers op je loon is dat 1,5 miljard meer belasting volgend jaar. Voor bedrijven ook 1,5 meer belasting volgend jaar. Maar als we dan vanaf het jaar daarna kijken, dan wordt het ineens veel meer. En mensen met vermogen, met veel geld op de bank, die hoeven helemaal niet aan de vrijheid bij te betalen.
3: Want links zegt natuurlijk,
2: dit kabinet, deze partijen hadden beloofd, werk moet lonen in dit land en dus moet de rekening naar bedrijven en naar de rijken. Daar kiest dit kabinet in ieder geval de komende periode nog niet voor. Ze willen...
4: Rusland heeft opnieuw aanvallen uitgevoerd op Kiev. De Oekraïnse hoofdstad werd bestookt met ballistische raketten. Er vielen meerdere doden. Ook zijn tientallen mensen gewond geraakt, melden Oekraïnse autoriteiten. Door de aanvallen is in meerdere woongebouwen brand ontstaan. Ook raakte een kinderziekenhuis beschadigd.
5: Maar ik vond de naam Fabeltjeskrant zelf ook gewoon grappig. Fabeltjes.
6: Iedereen kent ze nog, zijn in het collectief geheugen gebeiteld van de Nederlander. En ook bij mij. En ik ben ontzettend blij dat we de serie in zijn geheel gaan terugbrengen op YouTube.

0: Dit is 105. Het is 4 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Het gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen op een andere plaats en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident in Zweden is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd, zonder ze dat duidelijk te vertellen. Algoritmes mogen in de EU niet zulke ingrijpende beslissingen nemen zonder dat er een mens aan te pas komt. Bovendien hadden de chauffeurs bezwaar moeten kunnen maken. Uber zegt dat het in beroep gaat en noemt de boete veel te hoog. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Eerder deze maand werd er ook al een tunnel gevonden. Letland beschuldigt Belarus ervan dat het land migranten helpt om illegaal de grens over te steken. In Frankrijk zijn 300.000 slechte condooms ontdekt. De Franse overheid waarschuwt daarom voor ernstige risico's zoals ongeplande zwangerschappen en geslachtsziekten. De condooms komen vooral uit Azië en worden verkocht via online marktplaatsen. Mensen die ze hebben gebruikt krijgen het advies om een SOA-test te doen. Talpa gaat alle voetbalfans die gisteren via het streamingkanaal Kijk de wedstrijd Ajax-FC Sion hadden besteld terugbetalen. Ajax-fans hadden de eerste 20 minuten alleen haperende beelden en ook klaagden veel kijkers dat het begin van de wedstrijd niet te zien was. Dan het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is er veel verkeer onderweg. Bijna 50 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A7 Hoorn richting Zaanstad. Bij Zaandijk is een ongeluk gebeurd. Die is de rechterrijst ook dicht en de vertraging een kwartier. De A10 tussen Amsterdam Centrum en de Nieuwe Meer. 6 kilometer file met een kwartier oponthoud. Dezelfde A10, maar dan op de ring Noord voor Landsmeer richting Zaandam. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. De rechterrijst ook is dicht. Vertraging ook hier een kwartier. En de N231 Alfa aan de Rijn richting Amstelveen. Voor Schiphol 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Mika Hoppenbrouwers.
3: Telt samen met je af nog 1 uur tot het weekend kan beginnen.

Haarlem 105 en Mama's Gun. Je hoort Joy. Ja, hele goede middag. Mika hier met Mika maakt het weekend. En daar hoef je gelukkig niet lang meer op te wachten. Bijna is de werkweek voorbij en gaat je mini-vakantie weer van start. En zo voelt het ook wel een beetje, toch, in de zomer? Elk weekend is een beetje een mini-vakantie. Ah, voor mij wel in ieder geval. Nog een uurtje te gaan dus, met zometeen Tisa Smet. Haar column De Muggenbult hoor je zo. Ook de vrijdag-vibes komen eraan. Half uur lang is dat alleen maar weekendmuziek. Maar eigenlijk kun je nu al je radio wat extra harder zetten, hoor. Want ook nu hoor je al waanzinnige muziek. Fashion icon Leon Bridges bijvoorbeeld staat voor je klaar. Zijn nieuwste Light the Way draai ik graag voor je. Maar nu eerst ook deze hit uit 2011. Is van de Zweedse Leaky Lee. Maar kun je ook misschien wel herkennen van de cover van Triggerfinger. Die werd namelijk mega groot in ons land.

0: Leon Bridges en Light the Way. Ja, is zijn nieuwste. En klinkt wel lekker, toch? Hey, het is vrijdag en het is 4:15. En normaal gesproken hoor je dan hier Tisa Smet met haar column genaamd De Muggenbult. Daarin heeft ze het over dingen die haar bezighouden. Alleen deze week is Tisa nog even op vakantie. Nog even met de benen omhoog. En daarom laat ik je graag een van haar allerbeste columns van afgelopen jaar horen. Deed ik vorige week ook. Maar deze week heb ik er eentje mee uit de maand april. En die gaat over bereikbaar zijn.
1: Ik sta op het centrale station en ik kijk om me heen. Mensen haasten langs me heen, telefoons in de hand, oortjes, blik vooruit. We zijn met honderden tegelijk, misschien wel duizenden soms. En toch gebeurt er iets geks. Bijna niemand kijkt elkaar aan. Het is een beeld dat me de laatste tijd niet meer loslaat. Want als je de cijfers moet geloven, zouden we juist minder alleen moeten zijn dan ooit. We appen, swipen, bellen, liken. We hebben toegang tot eindeloos veel mensen, gesprekken, potentiële relaties. En toch voelt het voor heel veel jongvolwassenen precies andersom. Hoe kan dat? Een deel van het antwoord ligt misschien in hoe we naar relaties zijn gaan kijken. Liefde, vriendschap, zelfs contact. Het moet tegenwoordig allemaal kloppen. We willen dat iemand bij ons past, ons aanvoelt, ons begrijpt. En dat klinkt mooi, maar betekent ook dat we steeds kritischer worden. Want relaties zijn geen vanzelfsprekendheid meer, maar een keuze. En een keuze kun je altijd weer herzien. Die gedachten zie je overal terug. Vooral op datingapps. Eén swipe en je hebt weer iemand nieuws. Nog een swipe en misschien iemand nog beter. Het idee dat er altijd meer opties zijn, maakt het lastig om ergens echt voor te gaan. Waarom investeren in iets dat misschien niet perfect is, als perfect misschien één swipe verder zit? Maar hoe meer keuze er is, hoe moeilijker het lijkt om te kiezen. Dus we blijven hangen in een soort tussenfase. Pratend, zoekend, twijfelend, verbonden, maar ja, toch niet echt. Steeds meer mensen zoeken een soort tegenreactie. Een eetclub, een borrel zonder telefoon, plekken waar je niet eerder

0: En misschien is dat wel de paradox van deze tijd. We hebben alles om met elkaar in contact te komen, behalve de rust om er echt in te blijven. Dus terwijl ik hier sta, dan op dat station tussen al die mensen, vraag ik me af, wanneer heb ik voor het laatst echt naar iemand gekeken? Niet vluchtig, niet per ongeluk, maar bewust. Niet met nog meer swipen, maar met heel even blijven staan.
1: Tisa Smet en de column De Muggenbult op 105. Eentje van afgelopen april, getiteld Altijd bereikbaar, zelden verbonden. Het zijn de Teskey Brothers die je hoort op Haarlem 105.

gewoon even heel eerlijk met je zijn. Ik ben dus geen groot Sting-fan, maar deze track klinkt echt als een rooibosthee met honing. Ja, zit zo. Ik drink eigenlijk nooit thee, maar 1 of 2 keer per jaar word ik verkouden en dan krijg ik last van mijn keel. En dan is een rooibosthee met honing echt het allerlekkerste en het allerfijnst om te drinken. Zo is het ook met deze track, Englishman in New York van Sting. Als ik niet lekker heb geslapen, moe aan de dag moet beginnen, dan kan deze track me zo ontzettend opvrolijken. Hey, het is Haarlem 105 met zometeen de Vrijdag Vibes. Ben benieuwd of je een verzoekje hebt. Een track waar je echt een weekendgevoel van krijgt. Laat dan maar van je horen via haarlem105.nl/studio. Of app hem, dat kan naar 06-105-105-38. Draai ik hem zometeen voor je. Nu eerst nog even genieten van country muziek op je radio. Hey, het is Ella Langley en Choosing Texas.

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De beveiligers van Schiphol gaan staken. Het ultimatum van de vakbonden om toezeggingen over werkdrukverlaging af te dwingen is verlopen. Precieze tijden zijn nog niet bekend. FNV heeft afgesproken de acties 4 uur van tevoren aan te kondigen. Reizigers zullen het volgens hun gaan merken. Gemeente Haarlemmermeer en Bloemendaal nemen maatregelen vanwege netcongestie, zo meldt het HD. Om er zeker van te zijn dat bouwprojecten van de komende 10 jaar ook een stroomaansluiting kunnen krijgen, moeten ontwikkelaars uiterlijk eind volgende week projecten aanmelden. Tegelijkertijd werkt de gemeente aan uitbreiding van het stroomnet, wat dit soort maatregelen op termijn overbodig moet maken. Voorafgaand aan de laatste Formule 1 race aankomend weekend zal Defensie met militaire vliegtuigen overvliegen. Waar de raceorganisatie en Defensie het een mooi afsluitend gebaar vinden, is Stichting Vrienden van Middenduin minder enthousiast. Tot 2 keer toe hebben zij Defensie gevraagd het niet te doen, maar ze kregen geen reactie. De stichting is boos over de extra geluidsoverlast en dat het zo kort vooraf bekendgemaakt werd. En je zou het bijna vergeten, maar er staan meer dingen op de agenda dan de Formule 1. Zo wordt de Vleeshal volgend weekend omgetoverd tot een evenementlocatie. Met testevenement Momentum wil de gemeente de invloed van nachtvertier op de omgeving peilen. Momenteel staat het pand leeg en in september krijgt het een tijdelijke invulling. Een maand later zal onder andere Museum De Geest er gaan exposeren. Maar volgend weekend biedt het een restaurant, technofeest, kindermysterie, theatervoorstelling en, ter afsluiting, een clubavond.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. De politie heeft de dader neergeschoten. De aanleiding voor het incident is nog onbekend. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. Uber heeft volgens de toezichthouder accounts van chauffeurs via een algoritme gedeactiveerd zonder dat duidelijk te vertellen. De grenspolitie van Letland heeft gisteren 28 migranten ontdekt bij de grens met Belarus. Daarna werd een tunnel gevonden die begon op zo'n 20 meter van de grens. Dan het weer, vanavond opnieuw kans op buien, morgen zon en wolken en ongeveer 18 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Naast her en der wat korte files in Noord-Holland met zo'n 5 minuten oponthoud, de meeste vertraging op de volgende wegen, de A4, Hoorn richting Zaanstad. Bij Zaandijk zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. De rechterrijstok is dicht in de vertraging 20 minuten. A9 Diemen richting Alkmaar. Bij Amstelveen Stadsart staat een auto met pech. Vertraging ook een half uur. En tenslotte de ring van Amsterdam, de A10. Tussen Amsterdam over Amstel en de Nieuwe Meer, dus de ring Zuid, 5 kilometer file met een kwartier op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.
4: Ja, en ik hoop al een week deze track aan je te mogen laten horen. Gelukkig zijn het de Vrijdag Vibes, een half uur de allerlekkerste weekendmuziek. En beginnen we met een verzoekje. En deze week hoor je een verzoekje van een groot Jungle-fan. Ja, Lisa, ze vroeg of ik de nieuwe samenwerking van Jungle en Bas aan je kon laten horen. En dat doe ik natuurlijk met liefde. Ja, en Jungle is natuurlijk al lange tijd te vinden in al onze playlists. Vooral door die vrolijke, warme liedjes die ze maken. En Bas? Ja, Bas is een Amerikaanse rapper waar ik persoonlijk vet veel respect voor heb. En nu zijn ze samen te horen op Romeo 2. En bij Haarlem 105.

Jungle en Bas hoor je met Romeo 2. Ja, zei het net al even. Hoeveel respect ik heb voor rapper Bas. Ja, hij rapt nou niet over bitches, money of stoere gangster dingen. Nee, zijn raps voelen echt aan als poëzie. Ze zijn lief, zacht en mooi gebracht. Hey, het is Haarlem 105. Met nu een artiest die dit weekend in Nederland is. Te zien op Lowlands. Ik heb het over Gies. Je hoort ze in de Vrijdag Vibes bij Haarlem 105. Dit is Oupin de Cocaine.

bij Haarlem 105 is misschien niet helemaal de vrijdag of zaterdag party vibes die je nu hoort. Maar het is wel die relaxte koffertje in het zonnetje op zondagsfeer, toch? Balthasar en Bunker hoor je. Hey, iets waar je wel op de vrijdagavond vrolijk meegemaakt kan worden, is de volgende artiest. Helemaal als dat in een poppodium is. Graag draai ik Florence Road voor je. En 7563 is het.

Hi Hoax 3000 van Role Model hoor je bij Haarlem 105. Ja, het zijn de vrijdag 5 bij Mika Maakt het Weekend. Waar ik je een track wil laten horen van Charlie XCX. Ze heeft een nieuw album uitgebracht een maandje geleden. Waar ze een andere weg inslaat dan haar populaire album Bread. Maar desondanks hoor je toch aan alles dat het een opvolger is van het album. Het is Charlie XCX en Camera. It makes me wanna throw my life away. All the music, all the people.

0: questioning me.
1: Haarlem 105, waar we op het randje van het weekend staan. En dus draai ik een plaat voor je met stevige gitaren. Zo ga je rock en rollend het weekend in. Hoe lekker is dat? Hey, het is Aunt Cynthia's Cabin die je hoort. Afkomstig uit California, San Diego. En ik heb het vermoeden dat de band graag op het strand is. Want naast dat het een genre psychedelic desert rock is, heet de track ook nog eens Which One is the Jellyfish?

0: is 105. Het is 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden zijn ingezet en blushelikopters van Defensie. Uiteindelijk is 100 hectare natuur verwoest. Het natuurgebied Boshuizer Bergen blijft voorlopig afgesloten omdat het er nog gevaarlijk is. Er zijn veel bomen beschadigd die kunnen omvallen en er kunnen takken afbreken. In een school in Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. Dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. De leerlingen zijn opgevangen en de hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De aanleiding voor het incident is nog niet bekend. Bij een Zeeuwse schaal- en schelpdierenhandelaar zijn deze week 100 kilo tapijtschelpen in beslag genomen door de NVWA. De Voedsel- en Warenautoriteit zegt dat de handelaar niet kon aantonen waar de schelpen vandaan kwamen. Stroperij brengt de voedselveiligheid in gevaar, zegt de dienst. Want er moet achterhaald kunnen worden waar producten vandaan komen als er iets mis is. De nog levende schelpdieren zijn teruggegooid in het water. De Britse prins Harry en onder andere Elton John en de actrice Liz Hurley moeten miljoenen betalen vanwege de verloren rechtszaak tegen de Daily Mail. Het gaat om zeker 9,5 miljoen pond, heeft de rechtbank in Londen bepaald. Dat is het geld dat de uitgever van de Daily Mail heeft uitgegeven om zich tegen de beroemdheden te verdedigen. De rechtbank achtte niet bewezen dat de krant op illegale wijze heeft geprobeerd om nieuws over hen te verzamelen. Het nieuws komt een dag nadat Britse media melden dat Harry en zijn gezin terug verhuizen van de VS naar het Verenigd Koninkrijk. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files nog in Noord-Holland. De meeste hebben hoger zo'n 5 minuten vertraging. De meeste oponthoud onder andere op de A10, knooppunt Watergraafsmeer richting Koenplein. Dat is aan de zuidkant van Amsterdam richting Den Haag. Voor de Nieuwe Meer 6 kilometer met 10 minuten vertraging. En de N522 bij Almermeer richting Amstelveen. Voor de aansluiting met de A9 staat 3 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de

0: Haarlem 105. Nieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Arthur Meijer. De beveiligers van Schiphol gaan staken. Het ultimatum van de vakbonden om toezeggingen over werkdrukverlaging af te dwingen is verlopen. Precieze tijden zijn nog niet bekend. FNV heeft afgesproken de acties 4 uur van tevoren aan te kondigen. Reizigers zullen het volgens hun gaan merken. Aan de Conradkade is in de nacht van woensdag op donderdag een elektrische sloep uitgebrand. Rond 5 uur werd de brandweer gewaarschuwd vanwege flinke rookontwikkeling. De sloep raakte zwaar beschadigd. De politie ziet geen aanwijzingen voor brandstichting. Gemeente Haarlemmermeer en Bloemendaal nemen maatregelen vanwege netcongestie, zo meldt het HD. Om er zeker van te zijn dat bouwprojecten van de komende 10 jaar ook een stroomaansluiting kunnen krijgen, moeten ontwikkelaars uiterlijk eind volgende week projecten aanmelden. Tegelijkertijd werkt de gemeente aan uitbreiding van het stroomnet, wat dit soort maatregelen op termijn overbodig moet maken. En je zou het bijna vergeten, maar er staan meer dingen op de agenda dan de Formule 1. Zo wordt de Vleeshal volgend weekend omgetoverd tot een evenementlocatie. Met testevenement Momentum wil de gemeente de invloed van nachtvertier op de omgeving peilen. Momenteel staat het pand leeg en in september krijgt het een tijdelijke invulling. Een maand later zal onder andere Museum De Geest er gaan exposeren. Maar volgend weekend biedt het een restaurant, technofeest, kindermysterie, theatervoorstelling en, ter afsluiting, een clubavond.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote natuurbrand bij Venraai is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daarbij geholpen, zegt de gemeente. In een school in Fagersta in Midden-Zweden zijn een nog onbekend aantal mensen gewond geraakt door een aanval van iemand met een zwaard. De dader is door de politie neergeschoten en overmeesterd. Prins Harry en een aantal bekende Britten moeten miljoenen betalen na de verloren rechtszaak tegen de krant The Daily Mail. Het geld heeft de Mail uitgegeven aan zijn verdediging. Het weer, vooral in het oosten nog regen en mogelijk onweer bij een graad of 20. Vanavond opnieuw kans op buien. Morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog een paar korte files in Noord-Holland. Wat opvalt is de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Voor knooppunt Rotterpolderplein 5 minuten vertraging. De A10 Watergraafsmeer richting de Nieuwe Meer voor de Hemhavens 5 minuten oponthoud. En hetzelfde geldt voor dezelfde A10 tussen Volendam en Tuindorp. 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. Haarlem 105.

0: is 105. Het is 6 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Waarschijnlijk komen er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen bij. De beving in Zandeweer had een kracht van 2,8. In het dorpscentrum kunnen mensen al de hele dag binnenlopen. De burgemeester, wethouder en gedupeerden zijn daar ook om met inwoners over de beving te praten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van de takken die het zicht belemmeren van de veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van aankomende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan een aantal Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale tegen Spanje. De zwaarste straf is voor Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep. Paredes is 10 wedstrijden geschorst en hij moet ook een boete betalen van $90.000. De voetbalbond van Argentinië krijgt een boete van $221.000... omdat spelers na de gewonnen wedstrijd tegen Engeland een politiek spandoek toonden over de Falklandeilanden. De grote natuurbrand bij Venray is na 3 weken helemaal uit. De regen van de afgelopen dagen heeft daar flink bij geholpen, zegt de gemeente. De brand brak uit op 3 augustus. Na 2 dagen werd het zijn brandmeester gegeven, maar het vuur laaide daarna telkens weer op. Het blussen was een grote operatie waarbij honderden brandweerlieden werden ingezet en blushelikopters van Defensie. Het weer vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: FM 105. Nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Arthur Meijer. De beveiligers van Schiphol gaan staken. Het ultimatum van de vakbonden om toezeggingen over werkdrukverlaging af te dwingen is verlopen. Precieze tijden zijn nog niet bekend. FNV heeft afgesproken de acties 4 uur van tevoren aan te kondigen. Reizigers zullen het volgens hun gaan merken. Voorafgaand aan de laatste Formule 1 race aankomend weekend zal Defensie met militaire vliegtuigen overvliegen. Waar de raceorganisatie en Defensie het een mooi afsluitend gebaar vinden, is Stichting Vrienden van Middenduin minder enthousiast. Tot 2 keer toe hebben zij Defensie gevraagd het niet te doen, maar ze kregen geen reactie. De stichting is boos over de extra geluidsoverlast en dat het zo kort vooraf bekendgemaakt werd. Aan de Conradkade is in de nacht van woensdag op donderdag een elektrische sloep uitgebrand. Rond 5 uur werd de brandweer gewaarschuwd vanwege flinke rookontwikkeling. De sloep raakte zwaar beschadigd. De politie ziet geen aanwijzingen voor brandstichting. En je zou het bijna vergeten, maar er staan meer dingen op de agenda dan de Formule 1. Zo wordt de Vleeshal volgend weekend omgetoverd tot een evenementlocatie. Met testevenement Momentum wil de gemeente de invloed van nachtvertier op de omgeving peilen. Momenteel staat het pand leeg en in september krijgt het een tijdelijke invulling. Een maand later zal onder andere Museum De Geest er gaan exposeren. Maar volgend weekend biedt het een restaurant, technofeest, kindermysterie, theatervoorstelling en, ter afsluiting, een clubavond.
2: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Na de aardbeving van vanochtend in Zandeweer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. Ook werden 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. Rijkswaterstaat begint aankomende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van volgende week alweer open en loopt het aantal files weer terug. De FIFA heeft zware straffen uitgedeeld aan Argentijnse voetballers vanwege hun wangedrag na de verloren WK-finale. Leandro Paredes, die de Spaanse verdediger Garcia tegen de grond werkte en bij de keel greep, is 10 wedstrijden geschorst en moet een boete betalen van $90.000. Het weer vanavond opnieuw kans op buien, morgen bewolking en zon en dan wordt het ongeveer 18 graden.
0: Dit is Haarlem 105. We zijn er altijd voor je. In Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. Meer nieuws en achtergronden bij het nieuws vind je op haarlem105.nl. En daar vind je ook meer over onze programma's. haarlem105.nl

0: Dit is 105. Het is 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op een middelbare school in het midden van Zweden zijn vanmiddag meerdere mensen gewond geraakt toen ze werden aangevallen door iemand met een zwaard. En dat gebeurde in de stad Fagersta, bijna 200 kilometer ten noordwesten van Stockholm. De politie heeft de dader neergeschoten. Het is volgens Zweedse media een oud-leerling van 18. Hij zou eerder al eens een medeleerling hebben mishandeld en bekend zijn bij de hulpverlening. De autoriteit persoonsgegevens heeft Uber een boete opgelegd van 825 miljoen euro. En dat bevestigt de toezichthouder na een bericht van persbureau Reuters. Volgens de autoriteit heeft Uber de Europese dataregels overtreden. Het bedrijf zou accounts van chauffeurs hebben gedeactiveerd via algoritmes. En dat mag niet, zegt de autoriteit persoonsgegevens.
2: En als die software dan detecteerde dat er een vermoeden van fraude was of dat de klantbeoordelingen te laag waren, dan werden die accounts automatisch gedeactiveerd. Dus er kwam geen menselijke beoordelingen aan te pas. En dat mag niet.
1: Uber zegt dat het in beroep gaat en neemt de boete veel te hoog. In de EU is het verboden dat een algoritme zelf beslissingen neemt als die een grote impact hebben op iemands leven. Zo'n besluit moet altijd via een mens gaan en degene over wie het gaat moet bezwaar kunnen maken. Na de aardbeving van vanochtend vroeg in Zanden weer in Groningen zijn tientallen schademeldingen binnengekomen. Om 4 uur vanmiddag stond de teller op 37. En ook zijn er 5 meldingen gedaan van een acuut onveilige situatie. En waarschijnlijk zijn er de komende dagen of weken nog meer schademeldingen te verwachten. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren zei Rijkswaterstaat nog dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. Het weer in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Tot morgen rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: is 105. Het is 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Op de bezette westelijke Jordaan-oever is een Palestijnse jongen van 17 gedood door Israëlische kolonisten. Hij werd doodgeschoten nadat hij stenen had gegooid naar de Israëliërs. Het gebeurde in de stad Zaïre bij een confrontatie tussen Palestijnen en kolonisten uit een ultra-orthodoxe Joodse nederzetting. Zaïre valt onder Palestijns bestuur, maar in de buurt worden Israëlische nederzettingen verder uitgebreid. In Zweden heeft een man op een middelbare school mensen aangevallen met een zwaard. Zeker 3 leerlingen raakten gewond, van wie 2 ernstig. Correspondent Rolien Kreton.
2: De politie was er snel bij en heeft de dader neergeschoten en aangehouden. Volgens de gemeente zijn er 2 jongeren zwaar gewond geraakt. Een derde slachtoffer, ja, daar weten we de toestand niet van.
1: Volgens Zweedse media is de dader een oud-leerling van 18. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die het zicht belemmeren van veiligheidscamera's langs de A50 tussen Apeldoorn en Arnhem. Mogelijk kan de spitsstrook daardoor in de loop van de komende week alweer open. Gisteren nog zei Rijkswaterstaat dat het nog zeker 2 weken nodig heeft om aan de snoeiwerkzaamheden te kunnen beginnen. In de nacht van maandag op dinsdag worden de eerste takken verwijderd. Doordat de spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de A50. Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22-stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in oude water uit het water gestapt. Woensdag moest van der Weijden zijn zwemtocht ook al onderbreken door misselijkheid en buikklachten. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. Het wordt rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Weight of love on my shoulders. I thought that it would be easier than this.

0: 105. Het is 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Inwoners van het dorp Zandeweer en omgeving in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen kunnen delen. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving van 2,8 heeft geleid tot tientallen meldingen van schade. En in 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 14 mensen omgekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. En dat is ook de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niets minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Na 3 weken is de grote natuurbrand die woedde in de buurt van Venray nu helemaal uit. De brand in het noorden van Limburg was na 2 dagen al onder controle, maar het vuur laaide steeds weer op. Vanwege herstelwerk is het natuurgebied voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, zegt het Limburgs landschap.
2: Ik weet wel zeker dat wij echt nog wel een enkele weken gewoon echt wel nodig hebben. We hebben in eerste instantie hebben we het gebied rondom het spoor veilig proberen te maken. Want dat is natuurlijk noodzakelijk. Ja, dat ging al gepaard dat wij echt een honderdtal grove dennen hebben moeten kappen. En dat is nog een klein stukje van het gebied. En ja, dit soort werkzaamheden zullen de komende weken in het hele gebied plaats gaan vinden.
1: Zwemmer Maarten van der Weijden heeft zijn 22 stedentocht voortijdig beëindigd. Na aanhoudende klachten van buikgriep en bijkomende koorts is hij in Oudewater uit het water gestapt. Van der Weijden wilde 270 kilometer zwemmen langs 22 steden om daarmee geld op te halen voor onderzoek naar kinderkanker. Het weer. Op veel plaatsen droog, maar in de loop van de avond en nacht toch weer buien, vooral aan de kust. Minima vannacht rond de 10 tot 14 graden. Morgen wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.

facing.

Put your world.

0: niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft dit fel veroordeeld. De aanval met een zwaard op een middelbare school in Midden-Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. Drie mensen raakten zwaar gewond. Eerder werd nog gesproken van drie gewonden. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Inwoners van het dorp Sandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Aanwezig waren ook de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie Groningen om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. Rijkswaterstaat begint volgende week al met het weghalen van takken die over de A50 groeien en het zicht van de veiligheidscamera's belemmeren. Door de takken kan de spitsstrook niet open, vertelt verslaggever Annabelle Zandbergen.
1: Staat er een auto stil of ligt er iets op de weg? Medewerkers van Rijkswaterstaat controleren de beelden van de camera's die langs de snelweg staan. Maar de hangende takken belemmeren het zicht. En daardoor kunnen ze niet zien of de spitsstrook wel veilig open kan.
0: En doordat die spitsstrook niet open kan, staan er veel meer files dan normaal op de snelweg tussen Arnhem en Apeldoorn. Het weer vannacht koelt het af naar 10 tot 14 graden. Morgen is het wisselvallig met buien, maar ook kans op wat zon. En het wordt dan rond de 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.

0: Harleman tot 5, 3 minuten over 10. En dit was Je Buurvrouw. Woe! Ja, jammer dat er niemand mee kwam al voor één podcast in de studio. Je Buurvrouw, ja, ja. Applaus.
1: Dit is 105. Het is 11 uur.
2: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Interpol heeft nog niet gereageerd op het Turkse verzoek. Israël heeft het verzoek fel veroordeeld. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan één persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische droneaanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar president Zelensky vandaan komt. Hij noemde de aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. En inwoners van het dorp Zandeweer in Groningen, waar vanochtend een aardbeving was, hebben vanmiddag in het dorpshuis hun ervaringen gedeeld. Daar waren ook aanwezig de burgemeester, een wethouder en een gedeputeerde van de provincie om hun verhalen aan te horen. De beving met een kracht van 2,8 heeft geleid tot tientallen schademeldingen. In 5 gevallen is er sprake van een acute noodsituatie. Het weer geleidelijk steeds meer.

0: kans op buien, met ook kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon, later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog en ook wordt het wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. Wessel van Opstal.

0: Dit is 105. Het is middernacht.
1: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er 1 nog voortvluchtig is. Een aanval met een zwaard op een middelbare school in Zweden heeft aan 1 persoon het leven gekost. 3 mensen raakten gewond. De dader, een oud-leerling van 18 jaar, drong afgelopen middag zijn school binnen in Fagersta, zo'n 170 kilometer van Stockholm. De politie heeft hem neergeschoten en gearresteerd. Volgens Zweedse media was hij bekend bij hulpverleners. Op de school was de zomervakantie net afgelopen. De Brusselse minister-president Boris Dilies begint volgende week aan een stoomcursus Nederlands. De Franstalige politicus kreeg sinds zijn aantreden in februari geregeld kritiek op zijn beperkte kennis van het Nederlands, terwijl in Brussel zowel Frans als Nederlands wordt gesproken. Al meteen tijdens zijn eerste gesprekken met de pers bleek dat hij moeite had om in het Nederlands te antwoorden. Dilies erkende al dat zijn Nederlands beter moet. Hij zei vooral moeite te hebben met lange woorden. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep zij 7 dagen na haar 3e plek op de EK naar een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. Geleidelijk steeds meer kans op buien, met kans op flink wat regen en onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Met een matige noordwestenwind wordt het rond de 20 graden. Vanaf zondag enkele dagen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek. De lekkerste.

0: is 105. Het is 1 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden en Middelburg. De actie was georganiseerd door Dolomina in het kader van Wij eisen de nacht op. Dat initiatief kwam van de grond na de dood van Lisa uit Apkoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. De politie maakte vandaag bekend dat onder de aangehouden personen een Cubaans echtpaar is. De andere 2 verdachten zijn Surinamers, van wie er nog 1 voortvluchtig is. Turkije heeft Interpol gevraagd een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen tegen de Israëlische premier Netanyahu. De Turkse regering wil dat Netanyahu wordt vervolgd vanwege de aanval op de activisten van de flotilla. Deze vloot van 50 boten wilde in mei voedsel en hulpgoederen naar de Gazastrook brengen. Maar Israël verhinderde dat door de schepen onder vuur te nemen, te enteren en honderden opvarenden te arresteren. Femke Broeders-Bol heeft het Nederlands record op de 800 meter verbeterd. In het Zwitserse Lausanne liep ze 7 dagen na haar 3e plek op de EK na een 2e plaats in 1:55.41. Dat is 1300ste sneller dan het 34 jaar oude record van Ellen van Lange, dat Broeders-Bol bij de EK in Birmingham al had geëvenaard. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal. 105. De 105 muziekmix. Zonder onderbreking de lekkerste muziek.

0: is 105. Het is 2:00.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De Verenigde Staten gaan honderden miljoenen in achterstallige betalingen overmaken aan de Verenigde Naties. De VN krijgt nog zeker 4 miljard van de Amerikanen. De regering van president Trump wilde dat geld pas overmaken als de VN hervormingen zou doorvoeren, zoals een flinke bezuiniging. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt nu dat dat is gelukt. De regering is van plan om $850 miljoen te betalen aan de VN. Blijkt uit een bericht van het ministerie aan het Amerikaanse parlement. In allerlei steden zijn de afgelopen avond actievoerders de straat op gegaan om aandacht te vragen voor de veiligheid van vrouwen. Honderden mensen fietsten met veel lichtjes door de straten van Amsterdam, Apeldoorn, Den Bosch, Den Haag, Leeuwarden, Middelburg en Zutphen. De actie was georganiseerd door Dolomina onder de noemer De Nacht is ook van ons en wij eisen de nacht op. Aanleiding voor beide campagnes was de dood van Lisa uit Abcoude, die 's nachts na het stappen naar huis fietste. Deze week was het een jaar geleden dat ze werd omgebracht. In Suriname zijn 3 verdachten aangehouden vanwege de vermissing van een Nederlandse filmproducent. Rodney Leisner wordt sinds zaterdag vermist. De Surinaamse politie houdt er rekening mee dat hij om het leven is gebracht. Op een verlaten perceel is een uitgebrande auto gevonden die mogelijk van Leisner was. In een winkelcentrum in Oekraïne zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen door Russische drone-aanvallen. De aanval was in de stad Kryvyi Rih in centraal Oekraïne. Het is de stad waar de Oekraïnse president Zelensky vandaan komt. Hij noemt die aanval niks minder dan een daad van terreur. De aanval bestond uit 2 golven. Terwijl reddingswerkers slachtoffers hielpen, kwam een tweede zwerm drones. Zeker 121 mensen raakten gewond. Het weer. In de loop van de nacht steeds meer buien met kans op onweer. Minima tussen 10 en 14 graden. Morgen eerst buien, 's middags ook wat zon en later droog. Het wordt zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Haarlem 105. Voor Haarlem, Heemstede en Bloemendaal.